Jesus. Jesus. One more time.

Let me hear you. One more time, one more time, one more time.

0: Het is 10:00.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ. Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
1: Enter his gates with thanksgiving and his courts with

Op zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tazaki Saidubi, de lieve mama van Eliza Saidubi. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Abba Vader, aan het einde van deze week willen we u dankzeggen voor alle gebeden die we hebben mogen opzenden. We willen u niet alleen bedanken voor al deze gebeden, maar we willen u ook danken voor alle verhoorde gebeden. We willen u danken voor gebeden die u nog niet verhoord hebt. Danken voor alles wat u reeds verhoord hebt. Dank u wel voor alle doorbraken. Dank u wel voor alle veranderingen. Dank u wel voor alle harten die u hebt aangeraakt. Voor alle levens die u hebt veranderd. Dank u wel dat velen hun gebedsleven is veranderd. Dat velen hun geestelijk leven een nieuwe dimensie is ingegaan. Ze zijn getriggerd in deze afgelopen week om meer en meer tijd door te brengen in uw tegenwoordigheid. Om uw aangezicht te zoeken. Om tot u te roepen. Om tot u te bidden. Elk moment, elke gelegenheid die ze krijgen, dat ze dat op een waardige wijze mogen benutten. Ik dank u wel dat hier vele van uw kinderen het besef hebben ontvangen of hebben gehad in hun hart, dat ze zich meer en meer moeten overgeven aan u in volle overgave. Dat ze u moeten dienen vanuit een rein en heilig hart. Dat ze u moeten dienen vanuit een toegewijd leven. En dat ze vanuit hun hart, een diep in hun hart, een diep en heilig ontzag voor u mogen hebben. Dat de vrees voor u is toegenomen in de levens van vele van uw kinderen. Die het niet zo nauw meer namen met de dingen van u. Maar ik dank u wel, mijn God, dat u nieuwe dingen hebt gedaan in vele levens. Dat anderen een nieuwe commitment hebben gemaakt met u. Dat anderen hebben gezegd, ze willen verder gaan en hoger op gaan met u. Ik dank u voor al mijn broeders en zusters. Zij die nog grappen maakten, Heer. Dat ze het besef in het hart zullen hebben dat het nu geen tijd meer is om grappen te maken. Maar dat het tijd is om ernstig te worden. Om door alles u waarachtig te dienen. Dat ze zullen beseffen dat ze nu alles achterwege moeten laten. En u waarachtig gaan dienen. Zij die nog bezondigen. Zij die nog bezig zijn met zaken die u niet behagen. Ik bid mijn God dat al deze broeders en zusters van me, mijn God, tot het besef zullen komen dat zij zo niet verder kunnen. Maar dat ze ernstig moeten zijn in u. Dat ze u moeten dienen met alles wat in hen is. Met geheel hun hart, ziel, verstand en kracht. Dat ze zichzelf volkomen moeten overgeven aan u. En dat er in hun hart een diep en intens verlangen zal zijn om u te behagen. O mijn God, we hebben reden genoeg om u te danken. We hebben reden genoeg om u te prijzen, te eren, te verheerlijken, te verhogen en te aanbidden. Niet van wat u hebt gedaan, maar vanwege wie u bent. Wij beseffen, o mijn God, dat wij geen betere plaats zouden hebben dan bij u. Dat er geen andere God is waar wij ons kunnen nederbuigen dan u, de enige waarachtige God. De God die hemel en aarde gemaakt heeft. En de God die zei, alles wat u geschapen hebt was goed. En u zei op een gegeven moment, laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis. Deze God dienen wij. De God die de aarde en alles wat daarop is, in zes dagen, gecreëerd heeft. En op de zesde dag gerust liet. We danken u, mijn God, dat u ons hebt geaccepteerd. Als uw zonen en uw dochter. En daarom bid ik dat wij allen onze uiterste best zullen doen om u te behagen in alles wat we doen. Om u te verheerlijken en te verhogen en u te aanbidden. Dat wij ons leven mogen stellen als een offerande aan u. En u alle ruimte geven om Heer en Meester te zijn in ons leven. Is mijn gebed. In de wonderbare en machtige naam, die is boven alle andere naam, de naam van Jezus. En deze avond eindigen we om te zeggen, we houden van u, Abba Vader. We houden van u. Zonder u zijn we niks. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

gekregen. Daarom vragen wij voor Shalom en haar onroepers vooral voor het zegen. Want echt, dat verdienen zij. Wij zullen daarvoor bidden, onze lieve Heer.

0: is 11 uur.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224188. Trouwen heft vrijblijvendheid op. Er zijn nogal wat mensen die samenwonen die vragen waarom een koppel moet trouwen. Het gaat niet om moeten, maar het is een keuze die beiden maken op basis van wat God in zijn woord met ons deelt. Hou het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en hou het echtelijk bed zuiver, lezen we in Hebreeën 3, vers 4. Dit is de standaard die God voorstaat. Het huwelijk verbindt man en vrouw voor het leven. Daarin wordt vriendschap verdiept en innige verbondenheid vormgegeven. Hier is geen ruimte voor vrijblijvendheid. Het is een keuze om onder Gods leiding elkaar trouw te blijven. In Genesis 2, vers 18 lezen we over Gods gedachte nadat hij Adam geschapen had. Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Wie trouwt, neemt op zich bewust verantwoordelijkheid voor de ander. Trouwen heft vrijblijvendheid op. Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85 22 418.

Mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

Hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. Je kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finger komt facile.

ander mens, geheel anders. Hij maakte mij tot een beter mens. Ik geef hem dank, ik geef hem eer. Alle glorie komt hem toe. Hij

leven. Het werd weer helder op mijn wegen, want de zon, de maan en de sterren zijn weer voor mij gaan schijnen. Ik wil u danken, Heer, in woord en in daad.

wat u voor mij heeft gedaan. Ik heb Jezus in mij, de Heilige Geest die me leidt. Ik geloof in hem, ik vertrouw op hem. Hij stierf voor mij aan het kruis. Hij nam mijn zonden op.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

overcomers. I overcame.

0: Het is 5:00.
1: Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
2: Goedemorgen broeders en zusters. Ook vandaag mogen we samen het woord van God openslaan om meer van hem te leren. Ik ben zuster Richards en voor eventuele vragen mag u me bellen op het nummer 88 65 860. De studie van vandaag en morgen heeft als titel 1 ding ontbreekt u. En de subtitel is: wat bent u bereid los te laten? We leven in een wereld waarin we de neiging hebben om onze waarde en veiligheid te zoeken in bezit. In Lucas 12, vers 19 en 20 staat er: en ik zal tot mijn ziel zeggen: ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren. Houd rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zeide tot hem: gij dwaas, in deze nacht wordt uw ziel van u afgeëist. Voor wie zal het zijn? De Bijbel zegt ons in Lucas 12, vers 15: hij zeide tot hen: zie toe dat gij uw wacht voor alle hebzucht. Want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit. Wat we hebben, wat we beheren, wat we onder controle kunnen houden, vormen vaak de basis van onze zekerheid, onze status, onze invloed in de maatschappij. Maar in Gods koninkrijk geldt een ander principe. Alles behoort hem toe. 1 Korinthe 6, vers 20a zegt: want gij zijt gekocht en betaald. Als mens vergeten wij dit vaak. We beseffen niet dat we enkel rentmeesters zijn. Wanneer we het woordje rentmeester horen, denken we vaak gelijk aan geld. Maar rentmeesterschap houdt meer in dan geld alleen. Een rentmeester is iemand die moet waken over het goed van een ander. Belangrijk is dat hij betrouwbaar moet zijn en het goed zo bewaken alsof het zijn eigendom is. Hij moet ervoor zorgen zoals de eigenaar zelf ervoor zou zorgen. Als mens vergeten wij dit belangrijk aspect. We gedragen ons alsof we eigenaars zijn van het goed, ons lichaam, ons leven, waarover we moeten waken. Soms komt er een moment in ons leven waarop God ons dat niet alleen vertelt dat we van hem zijn, maar hij nodigt ons ook uit om het te beleven. Een ontmoeting waarin alles wat veilig leek op losse schroeven komt te staan. Niet om ons te breken, maar om ons vrij te maken. Want wie hem werkelijk wil volgen, moet hem eerst durven los te laten. Dan komt er een persoonlijke confrontatie. Een ontmoeting waarin wij oog in oog staan met Jezus. En waar de vraag niet is: wat heb je, maar wat durf je los te laten? Onze thematekst is gehaald uit het boek Marcus. Marcus 10, vers 17 tot 27. En daar gaat het om de rijke jongeling. En dan lees ik in vers 17: en toen hij op weg ging, liep iemand op hem toe, viel op de knieën en vroeg hem: goede meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Vers 18: en Jezus zeide tot hem: waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. We zien hier twee zaken die in het oog springen. De jonge man zegt eerst: goede meester, en daarna stelt hij een vraag. Jezus reageert op beide zaken. Hij zegt aan de jongeling: waarom noemt gij mij goed? Jezus gaf niet zomaar dit antwoord. Wat is de diepte achter dit antwoord. We moeten weten dat de Bijbel werd geschreven in een bepaalde tijd, een bepaald volk, waar er een andere cultuur was, andere tradities, gewoonten en gebruiken. In het Joods denken van die tijd was goedheid niet zomaar een compliment. Het was een kwalificatie van morele volmaaktheid en die werd uitsluitend aan God toegeschreven. De Bijbel zegt in Psalm 25 vers 8 en Psalm 100 vers 5 dat God alleen goed is. Mensen konden rechtvaardig of vroom zijn, maar volmaakte goedheid was een goddelijke eigenschap. Jezus kaatst de term goed terug. Niet om te ontkennen dat hij goed is, maar om de jongeling te laten nadenken over wie hij denkt dat Jezus is. Jezus zegt in feite, als je mij goed noemt, besef je dan wat je zegt. Want alleen God is goed. Daarmee stelt hij de jongeling voor een keuze. Zie je mij als een gewone leraar met goede adviezen? Of erken je mij als de Zoon van God, de enige bron van eeuwig leven? En dan komt de vraag, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Jezus gaf toen een samenvatting van een deel van de 10 geboden en de jongeling zei, ik voldoe aan al deze voorwaarden. Ik heb geen van deze verkeerde dingen gedaan. We zien dus weer het woord doen. Voldoen. Ik heb reeds alles gedaan wat er van mij verwacht wordt. Let u goed op de vraag. Wat moet ik doen? De jongeling wil weten wat hij moet doen. Maar Jezus leidt hem naar wie hij moet vertrouwen. Het gesprek draait dus niet om regels, maar om relatie. Niet om menselijke goedheid, maar om goddelijke genade. Matthäus gaf ook verslag van dit voorval. Dat kunnen we lezen in Matthäus 19, vers 16 tot 26. Echter haalt Matthäus enkele dingen aan die Marcus niet heeft aangehaald in zijn verslag. In Matthäus 19, vers 20 lezen we: de jongeling zeide tot hem, dat alles heb ik in acht genomen. Waarin schiet ik nog tekort? Nog een keer. Dat alles heb ik reeds gedaan. Wederom zien we het woord doen terugkeren. Met dat alles bedoelde hij de geboden die Jezus opnoemde. Het lijkt alsof deze jongeling plotseling begint te twijfelen en denkt, is er nog iets dat ik moet doen? Ik kan het me niet voorstellen. Ik ben toch gehoorzaam aan al de geboden die u heeft opgenoemd. Laten we even kijken naar de geboden die Jezus opsomde. Hij noemde 6. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis geven. Eer uw vader en uw moeder. En gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Wanneer we kijken naar de geboden die Jezus opnoemde, dan zijn het allemaal geboden die verband houden met de relatie mens tot mens. De jongeman voelde zich comfortabel in de geboden die Jezus opnoemde. Maar dan zegt Jezus, oké, dat heb je geweldig gedaan. Maar er ontbreekt nog iets. Verkoop alles en volg mij. In vers 21a van Matthäus 19 zien we ook een gedeelte dat niet voorkomt in het verslag van Marcus. Daar staat, indien gij volmaakt wil zijn. Jezus reageert hier op zijn reactie in vers 20. De jongeling zeide tot hem, dat alles heb ik in acht genomen. Waarin schiet ik nog tekort? En dan zegt Jezus in vers 21, indien gij volmaakt wil zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen en gij zult een schat in de hemelen hebben en kom hier en volg mij. We moeten niet vergeten, Jezus weet alles. Hij kent onze gedachten. Niets is voor hem verborgen. Jezus weet precies hoe dit gesprek gaat aflopen en hij weet ook waar de zere plek bij deze jongeman ligt en waar de zere plek ligt bij u en bij mij. Terug naar Markus 10 vers 21. En Jezus, hem aanziende, kreeg hem lief en zeide tot hem, één ding ontbreekt u, ga heen, verkoop al wat gij hebt en geef het aan de armen. En gij zult een schat in de hemel hebben. En kom hier, volg mij. Jezus hem aanziende. Het begint met het zien. Jezus keek hem aan, diep in de ogen, niet oppervlakkig, maar met een blik die dwars door hem heen ziet. Jezus kijkt voorbij het zogenaamd overgeestelijk masker. Voorbij het religieus gepraat en ziet een jonge man die oprecht zoekt, maar ook vast zit. Jezus ziet zijn innerlijke strijd. Jezus ziet zijn verlangen, maar ook zijn gebondenheid. En dat wekt liefde op. Geen veroordeling, maar bewogenheid. Jezus kreeg hem lief. Waarom staat er, kreeg hem lief, in plaats van had hem lief? Het woordje kreeg wijst op het moment van ontroering. Het is alsof er iets gebeurt in het hart van Jezus op het moment dat hij de jongeling aankijkt. Het is geen algemene liefde, maar een persoonlijke directe bewogenheid die op dat moment opbloeit. Jezus kreeg hem lief. Over welke liefde praten we hier? We praten over de liefde die de agape-liefde wordt genoemd. Het is die onbaatzuchtige liefde. Jezus hield van hem, ondanks hij wist hoe hij zou reageren. Denk maar aan Judas. Jezus wist wat hij zou doen. En toch zat Jezus aan één tafel met hem. Het is liefde die niet veroordeelt, maar uitnodigt. Waarom kreeg Jezus hem lief? Jezus zag een man die serieus bezig was met de geboden. Maar ook iemand die nog vast zat aan het idee dat eeuwig leven te verdienen was. Een hart dat worstelde met rijkdom, met status, met controle en met zekerheid. En in vers 22 lezen we, maar zijn gelaat betrok bij dat woord en hij ging bedroefd heen, want hij bezat veel goederen. Deze jonge man was dus rijk. Hij had veel bezittingen. Wanneer we op het punt kunnen komen om te begrijpen dat we rentmeesters zijn en dat alles wat we menen te bezitten van God is, zal ook onze houding veranderen. Zegt de Bijbel niet, wees hervormd door de vernieuwing van uw denken? Jezus kwam om het koninkrijk van God hier op aarde te vestigen. En daar gelden er andere regels. Regels die dwars ingaan tegen de dingen die we gewoon zijn. Jezus vraagt hier aan de rijke jongeling om afstand te doen van zijn bezittingen. Maar ja, dat was niet fijn voor deze jongeman. Maar om zijn houding te begrijpen, moeten we eerst de achtergrond van de Joodse cultuur nagaan. En daar gaan we morgen over praten. Laten we bidden. Vader, dank u wel voor dit moment dat we bij u mogen komen. Heer, we zijn bezig met het gedeelte uit de Bijbel in het boek Matthäus over de rijke jongeling. We zien hier de verbondenheid van zijn hart aan aardse bezittingen. En Vader, hoeveel van ons zijn niet als deze jongeling? Hoeveel van ons willen op onze eigen manier u dienen? We willen u dienen op de manier die ons gunstig is. Een manier die ons goed uitkomt. We willen vaak niet loslaten. En dat is wat u van ons vraagt. Omdat onze handen leeg kunnen zijn, opdat u die kan vullen. Vader, maar u bent een goede God, zoals u goed was voor die jongeling toen. U bent precies diezelfde God. En daarom zeggen wij u dank, Heere, dat u helpt, dat u redt en dat u verlost. In Jezus' naam. Amen. Ik wens u een gezegende voortzetting van deze dag toe. Ik ben zuster Richards en voor eventuele vragen mag u me bellen op het nummer 8865-860. Ik groet u en zo de Heere wil, tot morgen. Goedemorgen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
0: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: Enter is Gates with Thanksgiving en is Courts with

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Reenviel aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis

Van harte goedemorgen, lieve mensen. Rhapsody time, blessing time. De realiteit van zijn goedheid is vandaag onze thema. En Psalm 145, vers 9 is onze thematekst. De Heere is voor allen goed. Zijn barmhartigheid rust op al zijn werken. Amen. Wist u, geliefde, dat God het allerbeste met u voor heeft? En dat hij meer voor u wil doen dan u ooit zou kunnen ontvangen? Hij staat altijd klaar om u in elke situatie te helpen, geliefde, en is meer dan bereid om u in overvloed te zien en te voorzien in alles wat u nodig heeft. En naast uw basisbehoeften, geliefde, geeft hij u ook graag wat u verlangt. Sommige mensen zeggen, God geeft u wat u nodig hebt. Of God geeft u wat u nodig heeft, maar niet wat u wilt. Dat is niet waar. Het probleem is dat velen niet weten hoe ze moeten vragen en daardoor ook niet hoe ze moeten ontvangen. Maar de Bijbel leert ons beide hoe te vragen en hoe te ontvangen. De Heere Jezus zei in Johannes 16 vers 24, bid en u zult ontvangen, omdat uw blijdschap volkomen zal worden, geliefde. Breng dit in praktijk en u zult in overvloed leven. Dat is mijn eigen levenservaring, vertelt pastor. Ik ontvang zo vaak alles wat ik verlang, dat het mijn uitdaging is geworden om niets te veel te vragen. Oh, weet je, het is om van één ding te veel te vragen. Nee, want als ik iets wil, dan krijg ik het. En u kunt het zeker, halleluja, u kunt dat zeker ook doen. U kunt er zeker van zijn, geliefde, dat het niet met mate komt, maar in overvloed. Soms als dingen zo op mijn pad komen, zegt pastor, Heer. Hij zegt, Heer, dit is te veel. Zo had ik het weer niet bedoeld. Glory to God. Maar dat is de realiteit van zijn goedheid, geliefde. Wat is zijn goedheid? En pastor vertelt ons hier verder. Het is Gods weldaad. Het is zijn gezindheid om goed voor u te doen. Altijd bereid u te zegenen. Altijd bereid om de verlangens van uw hart te vervullen. Het is zijn voortdurende bereidheid om u goed te doen, geliefde. U te helpen en om u op te heffen. Ja, u hoeft hier niet voor te worstelen. Dit is een van de zegeningen van de Heilige Geest in uw leven, lieve mensen. Hij doet het omdat hij u lief heeft in Christus Jezus. Wat ik met u deel, is niet alleen maar Bijbels. Het is ook praktisch. Breng het in.

0: Lieve Vader, ik dank u voor uw goedheid en welwillendheid jegens mij. Ik wandel in het besef van uw zegeningen, voorzieningen, groei en overvloed. Ik leef in overvloed en mijn leven is een getuigenis van uw goedheid en vrijgevigheid. In Jezus' wonderbaarlijke naam. Amen. Halleluja. Wauw. Glory to God. Geliefde, dus vandaag in deze rhapsody hebben we dus de realiteit van zijn goedheid gezien en geleerd. Wat moeten we doen zodat we kunnen genieten van de voordelen van het evangelie? Hoe moeten we vragen en hoe moeten we ontvangen? Halleluja. Geliefde, ik wil u bedanken voor het willen meedoen vandaag. En de rhapsody kunt u opgestuurd krijgen als u ons de thema van de dag opstuurt. En dat is nogmaals de realiteit van zijn goedheid. Stuurt u naar het nummer 8646-446. Ik ben Michelle Assende van Christ Embassy Suriname. Wilt u samen met ons de Heer loven en prijzen? Bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar u. Ik hou van u. Wees te lief voor uzelf en ook voor een ander. Tot de volgende dag.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: Zeker voor jou. Je eigen Skechers. Dat maakt ieder blij. Het is de favoriete snack nu bij mijn thuis. Die Dappels Ketchup. Ketchup with Dappels Ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante als Krivi. Vroeger zijn weer mee in de acte, jong. Dat is wat ik niet aan niks doe.
3: En dan,
2: Jij hebt die dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone van Chimboy ting. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Su.
5: Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, zaterdag 26 september 2026. Zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee en van de rivier tot de einden der aarde. Zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee en van de rivier tot de einden der aarde. Zacharia 9, vers 10.

Het leerwoord. Dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor allen. Dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. Matthäus 24, vers 14. Het gezang. Roep uit aan alle stranden, verbreid van oor tot oor. Verkondig alle landen het evangelie woord. Het evangelie woord. Roep uit

0: Het evangelie woord roept uit de Heer der Heren als aller volken vriend. De volken moeten leren wat tot hun vrede dient. Wat tot hun vrede dient. Gezegende dag, broeders en zusters. God zegen.
1: Blanketing Paramaribo and your community with a message of peace. This is Radio Shalom 94.5.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Yevarechecha Adonai v'ishum recha. Ya'er Adonai panav elecha v'chunecha. Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Osembo in het district Park. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello, haha, wauw.

Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen broeders en zusters. Ook vandaag mogen we samen het woord van God openslaan om meer van hem te leren. Ik ben zuster Richards en voor eventuele vragen mag u me bellen op het nummer 88 65 68. De studie van vandaag en morgen heeft als titel 1 ding ontbreekt u. En de subtitel is: wat bent u bereid los te laten? We leven in een wereld waarin we de neiging hebben om onze waarde en veiligheid te zoeken in bezit. In Lucas 12, vers 19 en 20 staat er: en ik zal tot mijn ziel zeggen: ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren. Houd rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zeide tot hem: gij dwaas, in deze nacht wordt uw ziel van u afgeëist. Voor wie zal het zijn? De Bijbel zegt ons in Lucas 12, vers 15, hij zeide tot hen: zie toe dat gij uw wacht voor alle hebzucht. Want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit. Wat we hebben, wat we beheren, wat we onder controle kunnen houden, vormen vaak de basis van onze zekerheid, onze status, onze invloed in de maatschappij. Maar in Gods koninkrijk geldt een ander principe. Alles behoort hem toe. 1 Korinthe 6 vers 20a zegt: want gij zijt gekocht en betaald. Als mens vergeten wij dit vaak. We beseffen niet dat we enkel rentmeesters zijn. Wanneer we het woordje rentmeester horen, denken we vaak gelijk aan geld. Maar rentmeesterschap houdt meer in dan geld alleen. Een rentmeester is iemand die moet waken over het goed van een ander. Belangrijk is dat hij betrouwbaar moet zijn en het goed zo bewaken alsof het zijn eigendom is. Hij moet ervoor zorgen zoals de eigenaar zelf ervoor zou zorgen. Als mens vergeten wij dit belangrijk aspect. We gedragen ons alsof we eigenaars zijn van het goed, ons lichaam, ons leven, waarover we moeten waken. Soms komt er een moment in ons leven waarop God ons dat niet alleen vertelt dat we van hem zijn, maar hij nodigt ons ook uit om het te beleven. Een ontmoeting waarin alles wat veilig leek op losse schroeven komt te staan. Niet om ons te breken, maar om ons vrij te maken. Want wie hem werkelijk wil volgen, moet hem eerst durven los te laten. Dan komt er een persoonlijke confrontatie. Een ontmoeting waarin wij oog in oog staan met Jezus. En waar de vraag niet is: wat heb je, maar wat durf je los te laten? Onze thematekst is gehaald uit het boek Marcus. Marcus 10, vers 17 tot 27. En daar gaat het om de rijke jongeling. En dan lees ik in vers 17. En toen hij op weg ging, liep iemand op hem toe. Viel op de knieën en vroeg hem: goede meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Vers 18. En Jezus zeide tot hem: waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. We zien hier twee zaken die in het oog springen. De jonge man zegt eerst: goede meester. En daarna stelt hij een vraag. Jezus reageert op beide zaken. Hij zegt aan de jongeling: waarom noemt gij mij goed? Jezus gaf niet zomaar dit antwoord. Wat is de diepte achter dit antwoord. We moeten weten dat de Bijbel werd geschreven in een bepaalde tijd, een bepaald volk, waar er een andere cultuur was, andere tradities, gewoonten en gebruiken. In het Joods denken van die tijd was goedheid niet zomaar een compliment. Het was een kwalificatie van morele volmaaktheid en die werd uitsluitend aan God toegeschreven. De Bijbel zegt in Psalm 25 vers 8 en Psalm 100 vers 5 dat God alleen goed is. Mensen konden rechtvaardig of vroom zijn, maar volmaakte goedheid was een goddelijke eigenschap. Jezus kaatst de term goed terug. Niet om te ontkennen dat hij goed is, maar om de jongeling te laten nadenken over wie hij denkt dat Jezus is. Jezus zegt in feite, als je mij goed noemt, besef je dan wat je zegt. Want alleen God is goed. Daarmee stelt hij de jongeling voor een keuze. Zie je mij als een gewone leraar met goede adviezen? Of erken je mij als de Zoon van God, de enige bron van eeuwig leven? En dan komt de vraag, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Jezus gaf toen een samenvatting van een deel van de 10 geboden en de jongeling zei, ik voldoe aan al deze voorwaarden. Ik heb geen van deze verkeerde dingen gedaan. We zien dus weer het woord doen. Voldoen. Ik heb reeds alles gedaan wat er van mij verwacht wordt. Let u goed op de vraag. Wat moet ik doen? De jongeling wil weten wat hij moet doen. Maar Jezus leidt hem naar wie hij moet vertrouwen. Het gesprek draait dus niet om regels, maar om relatie. Niet om menselijke goedheid, maar om goddelijke genade. Matthäus gaf ook verslag van dit voorval. Dat kunnen we lezen in Matthäus 19, vers 16 tot 26. Echter haalt Matthäus enkele dingen aan die Marcus niet heeft aangehaald in zijn verslag. In Matthäus 19, vers 20 lezen we: de jongeling zeide tot hem, dat alles heb ik in acht genomen. Waarin schiet ik nog tekort? Nog een keer. Dat alles heb ik reeds gedaan. Wederom zien we het woord doen terugkeren. Met dat alles bedoelde hij de geboden die Jezus opnoemde. Het lijkt alsof deze jongeling plotseling begint te twijfelen en denkt, is er nog iets dat ik moet doen? Ik kan het me niet voorstellen. Ik ben toch gehoorzaam aan al de geboden die u heeft opgenoemd. Laten we even kijken naar de geboden die Jezus opzomde. Hij noemde 6. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis geven. Eer uw vader en uw moeder. En gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Wanneer we kijken naar de geboden die Jezus opnoemde, dan zijn het allemaal geboden die verband houden met de relatie mens tot mens. De jongeman voelde zich comfortabel in de geboden die Jezus opnoemde. Maar dan zegt Jezus, oké, dat heb je geweldig gedaan. Maar er ontbreekt nog iets. Verkoop alles en volg mij. In vers 21a van Matthäus 19 zien we ook een gedeelte dat niet voorkomt in het verslag van Marcus. Daar staat, indien gij volmaakt wil zijn. Jezus reageert hier op zijn reactie in vers 20. De jongeling zeide tot hem, dat alles heb ik in acht genomen. Waarin schiet ik nog tekort? En dan zegt Jezus in vers 21, indien gij volmaakt wil zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen en gij zult een schat in de hemelen hebben en kom hier en volg mij. We moeten niet vergeten, Jezus weet alles. Hij kent onze gedachten. Niets is voor hem verborgen. Jezus weet precies hoe dit gesprek gaat aflopen en hij weet ook waar de zere plek bij deze jongeman ligt en waar de zere plek ligt bij u en bij mij. Terug naar Markus 10 vers 21. En Jezus, hem aanziende, kreeg hem lief en zeide tot hem, één ding ontbreekt u, ga heen, verkoop al wat gij hebt en geef het aan de armen. En gij zult een schat in de hemel hebben en kom hier en volg mij. Jezus hem aanziende, het begint met het zien. Jezus keek hem aan, diep in de ogen, niet oppervlakkig, maar met een blik die dwars door hem heen ziet. Jezus kijkt voorbij het zogenaamd overgeestelijk masker, voorbij het religieus gepraat en ziet een jonge man die oprecht zoekt, maar ook vast zit. Jezus ziet zijn innerlijke strijd. Jezus ziet zijn verlangen, maar ook zijn gebondenheid. En dat wekt liefde op. Geen veroordeling, maar bewogenheid. Jezus kreeg hem lief. Waarom staat er kreeg hem lief in plaats van had hem lief? Het woordje kreeg wijst op een moment van ontroering. Het is alsof er iets gebeurt in het hart van Jezus op het moment dat hij de jongeling aankijkt. Het is geen algemene liefde, maar een persoonlijke, directe bewogenheid die op dat moment opbloeit. Jezus kreeg hem lief. Over welke liefde praten we hier? We praten over de liefde die de agape-liefde wordt genoemd. Het is die onbaatzuchtige liefde. Jezus hield van hem, ondanks hij wist hoe hij zou reageren. Denk maar aan Judas. Jezus wist wat hij zou doen. En toch zat Jezus aan één tafel met hem. Het is liefde die niet veroordeelt, maar uitnodigt. Waarom kreeg Jezus hem lief? Jezus zag een man die serieus bezig was met de geboden. Maar ook iemand die nog vast zat aan het idee dat eeuwig leven te verdienen was. Een hart dat worstelde met rijkdom, met status, met controle en met zekerheid. En in vers 22 lezen we, maar zijn gelaat betrok bij dat woord en hij ging bedroefd heen, want hij bezat veel goederen. Deze jonge man was dus rijk. Hij had veel bezittingen. Wanneer we op het punt kunnen komen om te begrijpen dat we rentmeesters zijn en dat alles wat we menen te bezitten van God is, zal ook onze houding veranderen. Zegt de Bijbel niet, wees hervormd door de vernieuwing van uw denken? Jezus kwam om het koninkrijk van God hier op aarde te vestigen. En daar gelden er andere regels. Regels die dwars ingaan tegen de dingen die we gewoon zijn. Jezus vraagt hier aan de rijke jongeling om afstand te doen van zijn bezittingen. Maar ja, dat was niet fijn voor deze jongeman. Maar om zijn houding te begrijpen, moeten we eerst de achtergrond van de Joodse cultuur nagaan. En daar gaan we morgen over praten. Laten we bidden. Vader, dank u wel voor dit moment dat we bij u mogen komen. Heer, we zijn bezig met het gedeelte uit de Bijbel in het boek Matthäus over de rijke jongeling. We zien hier de verbondenheid van zijn hart aan aardse bezittingen. En vader, hoeveel van ons zijn niet als deze jongeling? Hoeveel van ons willen op onze eigen manier u dienen? We willen u dienen op de manier die ons gunstig is. Een manier die ons goed uitkomt. We willen vaak niet loslaten. En dat is wat u van ons vraagt. Omdat onze handen leeg kunnen zijn, opdat u die kan vullen. Vader, maar u bent een goede God, zoals u goed was voor die jongeling toen. U bent precies diezelfde God. En daarom zeggen wij u dank, Heere, dat u helpt, dat u redt en dat u verlost. In Jezus' naam. Amen. Ik wens u een gezegende voortzetting van deze dag toe. Ik ben zuster Richards en voor eventuele vragen mag u me bellen op het nummer 8865-860. Ik groet u en zo de Heere wil, tot morgen. Goedemorgen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing. DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
3: Boy, mi ma clara oso. Mala sa opo preis. Pero sabi chat ko smala? Ami suku kwaliteit toch.
4: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abuan new verfi. Verfi.
3: Huh?
4: Verfi.
3: Verfi? Da sa dati?
4: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lees mi tegi, ba. Verfi. Na een nieuw merk toch? En een verfi die GU na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na een zijde glans. Voordelig tori, voor alfa jouw bouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
5: Iedereen wil Hyundai rijden. En nu kan het. Tijdens de Super Summer Sale profiteer je van extra aantrekkelijke prijzen op Hyundai SUV's van 2025. Wil je liever de nieuwste modellen? Ook onze 2026 modellen staan voor je klaar. De Super Summer Sale loopt de hele maand september en oktober. Kom langs bij Pristine Car aan de Van 't Hoogruisstraat. Hyundai. Everyone wants to drive it.
6: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je zoekt een presie, ik kan horen een feest. We zetten je kong. speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je fessa. En terwijl je geniet, we zetten nyang voor bless je tong. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hier, Allah you blessing yang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah,
7: yeah. Yeah. Thank you, cause you keep on blessing.
8: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Hysterex Aquaguard Roof Paint, de innovatieve milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Hysterex Aquaguard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is geurarm, droogt sneller en na uiterlijk 2 uur is het al overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder ook wit, en dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller en spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Hysterex Aquaguard Roof Paint en ervaar de innovatie. Hysterex Aquaguard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.
9: Enter his gates with thanksgiving and his courts with

Op zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainfield aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

blij. Goedemorgen, alle lieve jongens en meisjes. Goedemorgen, alle lieve Surinamers. Dit is ons eigen kinderprogramma, The Happy Kids. Ja, jongens en meisjes, we zijn zo midden in de vakantie. En wat is dat heerlijk om je te ontspannen. Je kan gaan waar je wil. Je mag een beetje uitslapen. Je mag een beetje langer naar de tv kijken. Langer op je telefoon blijven. Oh, wat een heerlijke tijd. Vandaag hebben we een hele ander programma. We hebben echt een vakantieprogramma. Waarbij we naar een aantal liedjes zullen luisteren. Maar het belangrijkste waar het om gaat, is vertel het aan de mensen. Nou, in de vakantie heb je de ruimte om een ieder te vertellen over de Heere Jezus. Ja, jongens en meisjes. En we gaan genieten van al deze liedjes. Maar de boodschap erbij gaan we ook meenemen.

Aan wie kan je vertellen over de Heere Jezus? Vraag je soms af. Ja jongens, natuurlijk. Aan je vriendjes, aan je vriendinnetjes. Aan de kinderen van je klas. Als je bijvoorbeeld meedoet aan een sport. Kan je op het sportveld kan je vertellen over de Heere Jezus. Je kan op allerlei manieren kan je mensen vertellen over de Heere Jezus. En ook aan de verschillende personen. Weet je, maak ook gebruik van momenten als er iets is gebeurd waarbij er hulp nodig is. Bijvoorbeeld als een vriend of een vriendinnetje je vertelt dat het thuis niet goed gaat en dat ze niet weten wat ze moeten doen. Dan kan je ze vertellen dat de Heere Jezus naar deze aarde is gekomen om een licht te zijn in hun leven. En dat ze de Heilige Geest mogen vragen, God mogen vragen om ze te helpen. Weet je, je mag ze vertellen dat God met ze is. Dat God van ze houdt. Je mag ze vertellen dat hij ze van binnen en van buiten kent. Je mag ze vertellen dat God voor ze is. En God ook naast ze is. Je mag ze vertellen dat de Heere alles weet voordat ze hebben gesproken. Voordat ze hun gedachten zouden uiten, wist de Heere God al wat ze zouden zeggen. Jongens en meisjes, het is een bijzonder, het is bijzonder om mensen te vertellen over de Heere Jezus. Dit is een blijde boodschap. Het is de geweldigste boodschap dat je iemand ooit kan geven. Dat God met ze is.

Want daar gaat het allemaal om. Dat we vertellen aan de mensen wie Jezus is. Maar dat we de mensen ook bemoedigen door ze te zeggen wat God eigenlijk voor ons doet. Wie hij is, hoe je met hem om kan gaan. En je weet het, jongens en meisjes. God is voor je, God is achter je. God is boven je, God is om je heen. Jongens en meisjes, dat zijn prachtige en geweldige bemoedigingen dat we aan elkaar kunnen geven. Jongens en meisjes, geniet nog van de vakantie. We hebben niet veel tijd meer. Ik denk dat we nog maar 2 weken ongeveer hebben. Geniet nog met volle teugen van de vakantie. Doe leuke dingen. Wees voorzichtig, vooral wees voorzichtig als je gaat zwemmen. Let erop dat we in het water geen gekke grappen maken. Maar dat is wel gevaarlijk. Maar ik wil toch nog zeggen, hou van elkander. En weet je, dien God met geheel je hart, geheel je ziel. En alles wat in je is, want dat verlangt hij van ons. En jongens en meisjes, ik wens jullie God zegen toe. En bogo bogo blessie. Ik ben Tante Diana en ik groet jullie in Jezus' wonderbare naam. Oké, bye bye.

0: is 9 uur.
1: Tayori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224188. Probeer vaker uit je comfortzone te stappen. Veel huwelijken gaan ten onder door sleur. Er is een soort van automatisme ontstaan. Belangrijk is dat de sleur doorbroken wordt. Plan iets totaal anders dan normaal. Ga samen bijvoorbeeld naar Galibi voor 1 of 2 overnachtingen en maak van de gelegenheid gebruik om schildpadden te spotten die daar hun eieren komen leggen. Zoek naar het recept om brood te bakken en doe het een keer samen. Ga samen naar de dierentuin en bespreek de typische kenmerken van elk dier. Kijk naar de pauw bijvoorbeeld en bespreek het gezegde zo trots als een pauw. Neem een volgende stap en ga na als trots ook in jullie relatie voorkomt en hoe jullie daarmee omgaan. Leen of huur 2 fietsen, als je die zelf niet hebt, en fiets door een ander district dan waar jullie wonen. Probeer vaker uit je comfortzone te komen.
2: Tayori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224188.
3: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
4: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
5: Zranazani, Naskip, Naviu.
6: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
7: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
8: Hey Ruby! Bij HSGS Online kan je alles kopen. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met
7: iDeal.
8: Dus bestel
7: ik dingen
8: sneller.
7: Liefste tante als Griffie. Als wij zijn weer meer in de acte, jong. Als wat
8: ding
7: je naar niks doet.
8: En dan,
7: Je hebt
8: die dingen
7: aanbesteld, Robin. Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone voor een chinboy ding. Dat ben ik wel HSGS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
9: We are you, we are su.
10: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen 1 dag geschilderd is. Dit kan met Insurex AquaGuard Roofpaint, de innovatieve, milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Insurex AquaGuard Roofpaint biedt verder de volgende voordelen. Het is scheurarm, droog sneller, na uiterlijk 2 uur is het overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder wit. Dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller, spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Historex AquaGuard Roofpaint en ervaar de innovatie. Historex AquaGuard Roofpaint, de slimme keuze.

0: samenzuinig. Water voor iedereen. Ook bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beschermen van onze drinkwatervoorraad. Controleer op lekkages, voorkom verspilling en kijk waar je waterverbruik kunt verminderen of water kunt recyclen. Samen zorgen we ervoor dat er water blijft voor iedereen. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
1: SWM. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

programa Wetlik Ministry. You take a mandate to the moment thing Apostle Frans Jacob, a prophet Fugado. And we take Master Grantani, take it to the moment thing Master Yopo Yesi, Master Yopo Fustang, for Arki, and he can film one santi the moment thing in a war to for Master. Lobby one, to the moment thing with the bakana you also camera, for Taknanga you. Abra woord voor Masra. Omdat mijn sabi geliefde, a woord voor Masra, etja verandering na alla presi per libisma de. Vooral na iwi ati, a woord voor Masra, te wil laten toegang toe door a woord voor Masra na iwi ati. Da woord voor Masra, e kenkisa na iwi ati. Isabi a Bijbel boeku taki, na ini handeling 16. Zabij Bijbel ook dat drape en na hun vele slagen gegeven hebben, wierpen zij hem in de gevangenis met het bevel aan de bewaarder hem zorgvuldig te bewaken. Isabi den ben bewaak Paulus naar Silas. Ondanks den Gidemans van Fong, tot den kisa bevel, desma in een foto dat in de gevangenis dat den ben bewaak de man die ziet. A Bijbel boekoe taki, de bepoti de mansi in a binnenste kerke, de srotte de man die sfutu, en isabite in de gevangenis fosi, dat je futu be abu an bombi gilon to bogro, so dat je te je harik moto na precipe je go, asani be hebi, ma in a disi geliefde, de srotte de futu in blok, en wansan nebe man srotte, de nebe man srotte de ati, nanga de mofo. En de Bijbel boek taki, omstreeks middernacht, zegt de Bijbel, omstreeks middernacht baden Paulus en Silas zijn Gods lof en de gevangenen luisterden naar hem. Doch plotseling kwam een zware aardbeving, zodat de gevangenisvesting van de gevangenen schudde. En terstond gingen alle deuren en open en de boeien van hem raakten los. Isabi geliefde, Tide mama temi wantegi utaki, anatrobi in soort gevangenis you de, yeye gevangenis, mi wantegi utaki, te yuko ondek taki de yeye gevangenis, da wo antal san isai mustufuk motona ini, ye bigi bigi. En geliefde, bigi na sroto sai meki situasi kenki. We libi in a say soon fu bigi, en terwijl we bigi, dat gado disi san sabi ala ati echa verandering kon. En mi wante yi dat Paulus nanga Silas bedei na gevangenis dembe martel ding dembe giden von fong en dembe poti den goe in gevangenis en dembe srotto de man disi futu in wan nanga srotto en in wan bombom bigi lont bugru bedei in gevangenis tak desma no meka loye. Maar Bijbel boek taki, mijn drineti, Paulus sanga Silas, be opo en gigado grani. De besuku agado fuden, sabi ala maki in hemel, nanga hemel kondre, aini de kondre, aini ase na ondroliba. En a Bijbel boek taki, trowel den be begi, trowel den be singi, den be ambegi, den masa be singi, love sangi yuk de den gado. A Bijbel boek taki, de man in een gevangenis, alles maar in een gevangenis bij Arki de man die zien. En a Bijbel boek taki, terwijl de bij Arki de man die zien, als singi sa de be singi no be de gewoon. De be singi geleid door een masra jeje. En terwijl de be singi, a Bijbel boek taki, a prijs voor den, a begi voor den, be tjari wa opschudden kon. In haar omtrek per gevangenis bij de. En na Bijbeldag morofara, abe tjouwe aardbeving kontrape, abe meki agron seki, en diagro beseki geliefde, a Bijbel bukutaki, ala den boeisambe de na de anu, nanga de futu, de beluso. Adara miantayi taki ti de mama ten, begi na sroto, en a begi, e kenki situasi, na iniwe libi. Isabi te yu luka ye libi bon geliefde.
Walo mai taki. Walo sane taki sanodina leifu gado sref srefi. Ma de tu ma disi Paulus tanga Silas. Paulus tanga Silas be sabden gado. En samba langrek in atensa we libi, in sabi u gado geliefde. I sabi te sabi u gado, da noa makti, noa krakti, noa overheden, noa boze geesten ka hori staan. Omdat die u sabi a gado fu you, sa ye dini, sa de staat fu kan do. En trol den be singi den be ambegi masra, lek fan be takik ba be a gevangenis den be arki. En a bechawan sek seki koi na gevangenis, en a bijbel buku taki, ala den boi na nga de ketipe den be boi den mandisi, den be lusuk moto na de anu, den be lusuk moto na de futu. A de belangrei taki, wisi den geestle gevangenis, you mofo no tai, you mofo no sroto, you ati no sroto. I can praise God na in you ati, I can sing God na in you ati, I can suku a God for you. Waarom? Omdat die in die God for Abraham, Isaac na nga Jacob, sa icha for lusu kona praise. En geliefde, a de belangrijk for sabi u God. Isap te no sabi u God, da you ne hanga go na si, pe ye hanga go. Ma te sabi taki a God for you, a Bible buku taki, a gado dis no verander. A meki hemel na nga grond tapu 60 day. A meki grond tapu, da meki hemel, da meki grond tapu. En a Bible buku taki, bene 60 day, gado be klara job. En if you sab taki a gado disi, be sabi, sabe mus do. En Paulus na nga Silas be verstand den gado. Den be sabi sot gado de dini. Gelief dat i de mante mi wante yi taki. Wa los mai go na kerki de go, ma de no sabi Jesus, de na wa ontmoeting na nga Jesus Christus. Ano kerki mus go in attendisi geliefde, in sab sa yu gado etaki, in verstand a gado fu yu, te ai dusani, an e dusani gewoon, ai dusani bofe denke en bofe bede, ai koti banti, ai koti situasi puru in yu libi, en dat Paulus na nga Silas, we kon sabator dis geliefde. En geliefde die de mans be dusale be mos do. Masra be poording letterlijk uit de gevangenis pede bede. Maar die de mate met takanga desma. Sai go na kerki. Maar de de wa geestelijke gevangenis. De gevangen gehouden. Door een makti. Door een boze geesten. Door een overheden. Door een familie kunu. Door een familie banti. Door een bakruna nga yorka. Ika i besoek wan gemeente, ma ini yu yeye, yu de gevangen door wa makti fu familie. Ti de mama temi wan tegi taki, inafu kotik moto taki yo go tek wa wasi. Ia, desma dat de. Ya bisma sa i kade sref christena, na kade sref iso. Ma no ekta christena, ano alasma sa i kona kerki na wandrei li bisma. Na kon ay konsdo meidrape, soms ma ay konsdo drape fu hinder akoma kanra wan adin wan tra organisasi fu afeyanti, fu kahore akoma kanra, tjara akoma kanra go, fu ka hindra roko fu masra. Ma tide mamante mi wan tay yu taki, agado fu yu, den saat fu opo, ala den doro sambe tay yu. Agado fu yu den saat fu broko den doro opo. A gado fu yu den start fu ka meki den sani sambe dena pasi fadon kona gron. A gado fu yu sande kar Jesus Christus abiala makti na in hemel, na nga hemel kondre fu verander situasi. En ti de mama ten me begi en me kari na gado disi tati a gado disi ka yep yu. A ka forlusu yu puru uit alla situasi pe yu fasi. Sa yu mus du, I mus suku agado disi angese. I mu bar kar in, omdat a Bible buku taki, mijn hulp kom van de Heere, die hemel en aarde gemaakt hi. Me weiker fu bribi taki te ye kari, da gado ne piki yu. Mi wante yi te alle tei de gado etaki. En mi wante yi ti de mama ting, yu sande in a gevangenis fu afeyanti, you sande in a taifa feyanti. You sande ondro a family fluk. You sande ondro sani pede tayo. Kandena ondro liba yu tay.
Die de mama te me wekkie op. Dat Jezus Christus nog verandert. Leef voor Paulus en Silas. Be verstaat Tori Bisi. En de be singe gi den gado. De be singe lof gi gado. De be kari na gado. En a masra disi be cha. Oma ker koi de situasi. Ti de mama te me takabra Nieuwe Testament. An Oru Testament. Ma Nieuwe Testament. Is de Heer nog in staat. Fu kenja situasi fu yu. En ti de mama ten me taki nang asma. Sande yu wa yeye gevangenis. Asma sa yi begi ma gestaki a hemel na kopro gen. Asma sa yi kar na masra aneshi no wa verandering. Ti de mama ten mi wante yi taki. No geve op. No broko saka. No lasi ati. Ma kari na gado fu Abraham. Isaac en Jacob. In Gomorro dipi in a begi for you. In belay de verkeerde sani samsa in you also, in you pa also, nanga you ma also. Na let da pas roto de. Omdat ya de belangrijke liefde. In okande wan Christen, wan sonde ye gwa gemeente, de tradi in ye gona gemeente. A de belangrijke liefde. If you want make you tori loss up, in gona Bible study, in gogo begi, omdat in a Bible study, je kiesi de stroto, fa je moest opereren, sa je moest doen, voek moto in a je gevangenis. En geliefde voer christenen de in je gevangenis, omdat nooit de gona Bible study. Want dus maar na Facebook, de teki Bible study. Facebook, aan nooit gemeente. Facebook, aan nooit gemeente. Na jere je jere sani. Maar no drape gado wani you. I want you in a plaatselijke gemeente per apotie you. Fi kan do asani sa imus do. Adara meki ti de mama ting. Anatrobi pe you de. Anatrobi sa de takabra you. Anatrobi omenisma de teiche you. If he sabi you gado, then we want to tell you. Te you sabi you gado, then we want to tell you ti de mama ting. Masra atori fi you au lose up. Ari braka nakata. Atori fu you pe you dia ini. Atori pe you de gevangenschap. Atori pe you fasi Jezus Christus. Wani verandera situasi. Na in you huwelijk. Na in you gezin. Mi wan te yi taki. Te ye dini masra. Ye abuwa relasi na nga masra. Te ye ambegi masra. Te ye soko masra. So leisis manu man versta you. Omdat di apresi pe ye go. Ano wasma echa you go. Mana yeye fugado. Echa you go ina yoy serete. A Bible bukutaki. Ti a santa yeye kon. A trooster. Hij zal u de weg wijzen. A usori a pasi. En mi wante yitaki. Jezus Christus ja pasi a tru nanga aleti. Imu sabi faye waka. Imu saye sabi saye echa you serefi. In sabi in soort omstandigheden. Ye dusani. In sabi nanga so sani ye dil. Omdat gado no verander. Ade eside, ade tide, futego in verbond nanga desma fing. Na soso desma, sa ilibi crosswave masra. Masra ikenken tori. Geliefde wansma nomko opoda akonte itaki yu no doro heima. Ano ator dati no bribina ini. Gado nanga masra ye dini. Wansma kan libi in sondu tide. A goeie ne bene kamer in o saf sot houding an a gado taki. Omdat a de belangrijk fu sabi taki. A bene kamer fu you na dape situasi kenki. En ti de mama te me weki op fu de wang forbidders. Fu de wang sma sa ikari na ala situasi na you. Sa de belangrijk te you take a Bible study. Te you doro na oso da you go onderzoek moro fara sa you srefi kampuru na ini. Omdat ja de belangrijke lieden voor sabi taki. We de yu wan say son. Pe gado wan taki nanga. Alas masa isu ken. Alas masa wa relasi nanga masra. Masra de yu start fu tak nanga yu. Fu gide instruksi. Sa yu musdu. Anga sa yu no musdu. Geliefde me weiger fu bribi. Taki gado ne taki anga sma moro. An attendisi. Gado ne taki anga. Ala de sma san sabi en. En masra egi instruksi. Fa yu mucha yu srefi. Omdat zij niet met elkaar toelisi. Paulus en Silas bekisi instructie in een gevangenis. Om doordat de beden gevangenis en doordat de besap den gado. De masra bechawan kenki kon in een situatie. Zelf de zondaar zijn bedrapen in een gevangenis.
di asek seki bekon, a Bible buku etaki, de mandisi srefi bekon miti nanga, a word of God. En si u ook tu geliefde, anatrobi so situasi de, anatrobi sades mafi be offer, isabe efna liba den be offer, anatrobi gado kan openbar you, efna wan grebi den be go offer, masa ka opo you ati, a ka opo you eye for see, a ka tag nanga you, anatrobi ef ego, desma be offer in one day de kisi, ya, ya bisma vandaag aan de dag, tede do de ritueel, de sribi gewoon, in one day de kisi, for take power. Anatrobi sa a man o telgi den, a loko man, of a bonu man, de do alasani, ma tede kona Jesus te bigi takanga den, da dene wandu sangado taki, ti de mama temi wan telgi alasma, if ye waka nanga Jesus, ya bi fu do de sansa itaki, want hij is een lieve vader. Hij geeft de instructie. En in welke vorm is de instructie van Santa Jeje. Vind ik moet uit de gevangenis per periode. Ik zou wel op tien voor gado de gevangenis. Maar de gona kerkie. Mama zal wan verloosje te de mama ten. En gado wan tegen te de mama ten taki. Wan bij zonder sunny day. In a begi nanga love praising. Nanga ambegi. Ambegi en make it keten opo. Tell you look more of our geliefde. A word to God a little bit taki. A eerste gemeente be begging Petrus, ja be die gevangenis. Den be hori a begi aan. En troy den be hori a begi aan. Wa wonder be feni presi. Troy den be hori a begi. Wa engel be verschijn in peit in a gevangenis be Petrus be die. En a engel be jukenes ja ta, sta op. Wear you sandal. Doe snel. Alle instructie. Petrus be volg. In a word of God. And to the moment thing, meaning are you, God they start for kenki a situasi for we. A situasi can kenki doro we holding, doro a begi holding, doro a santa waka for you. Lobi wa de belangre itak yung sa persoola, de sani sa iwani for masra. On that thing you dry you libi, anatrobi a bigye family for you de. Tede not de dry de libi, ma dene suku masra, de libi oppervlakte. Masa ne dila nga desma dati. Na desma sa igo moro dipi. Na desma dati o sabi. Fa family de. Sa family go teki. Lobi wa yabi so family jaso. De go tek sa ni cha ondro liba. Her day den de in bonu kampu. Ma de libi ne ferrandre. De suku ala so sani. De wasi ome watra. Ma ferrandre ne kon. Ma ti de maman te mi wan tegi utaki. Yusa wa wan ferrandre in. You did not Christ in Christ. Yabi fu suku masra. Yabi fu ta ambegi. On that source masai kades ref Christen. E sloi po goteki sanina grebi. De sloi po goteki sanina watra. On dati de suku moro power. Wa los ma jafanda akande da. Misabis masa los gado. Gwe gotek sanya watra. Gwe ifarene ke geheime orde e suku power. Men wante itaki. A power that only you gonna help. A power for darkness only you gonna help. Take a power for darkness na gi you na nga you gesin. And wa loman go take a power na darkness. And God open me eye for see. And to the mama thing me hair hale. Wa lo young boy we go take sign in a darkness. Anya kampu fa feyanti. Tore la Bible buku taki any you can stay fast. Na you can see. Ik heb u macht gegeven op slangen en schorpioenen. En tegen a heer legre van vijandje. En niet zal u enige kwaad doen. Bro, mi wan tegen ti de mama ten. A Bijbel boeku taki. Jezus Christus gewi makti. Abra de sneki. Abra schorpioenen. En tegen a heer legre van vijandje. En a tegen u taki. Noti no kan doe u ogri geliefde. En vandaag aan de dag we zien. Abo wegi ondra yon follow. We see desma sa ego teksani. We see a misleiding fa feyanti. Ya, a feyanti a misleisma. Wancha yi kobra yi kwa leide gewoon futa kwa ntu lau lau sani. And te you de wam chen fu gado. Mi wan te giti de maman ten. If sab sa Bible etaki. You mu abite mense dri text in you ati. Te situasi kona you tapu. You have to citer the text that you have fianti. And I told you, you have to citer the text that
omdat hij ten een tekst dat begiciteer dat vijand die abi verwijken. Die Paulus en Silas bij de in een gevangenis. De begin begi, de begin die lossang. En de begin doe alles aan zijn rebe moest doen in een situatie voor den. Ik ben schiet desma in een gevangenis bij de bede. Aier gevangenis bij Arki. En doordat de be Arki, massa be chawa sekiko, omdat Paulus en Silas be sabi sa de be musdu, focus instructie. Maar tide vandaag aan de dag, we shitak is massa ik kade sef christena, ne wou rokomoro fonse instructie. De begi te de begi, de mesmoeder, dat de goan pandit gosukusani. Ja, trouwe gosukusani drape. Teme takso yabi leide slefi sa ego teksani. Dengo teksani fufuru gemeente, fufuru smakwenya. Ala de sansa ye do. Abi konsekwensi gi yu nanga de man sa ondersteun yu. Isabi taki vandag an de dag yabi sma sa ka de slefi christena. Ma de den homofili. De libi trauma de lesbiana. En ala de geest disi sma knapa nga dens ye disi ta platform. And they sing it, they taki na gigado they sing it. Man want tell you taki, if you don't want better, if you don't want sinner, gado ka opo you ay ka see the situation that it. A feyanti srefi, anantrobi sumana you, I can kiss you if you not de tap you huda. I can make it do sunny, isabi wa lost man, lobby money. I have sector for money, de under the Christian. Allah sani sa de suku, de lomba ka money. Trouwij naar de tekenen moest volgen, maar we volgen de tekenen omgekeerde wereld. Die de man te me roepen op. If je bedenkt waar je je gevangenis, if je tori no be maar lusso, no tantaki o lus masra, da je go se tori da ikon, ino sa fu tamara, ino sa fade yo de tamara, maar die de man te me roepen op, fu kon tot bekering, alla de christenen sang lus gado. Alle de christen zijn die leiden naar gemeente. If je zegt dat je doet verkeerde sani, masra is jou. Omdat je de duidelijk voorzien in een tijd zou willen. Walle boodschappen chari. Walle verkeerde sani chari. Trouwen is jou verkeerde boodschap. Maar in de bakken is de zegt dat je de power naar duisternis. Trouwen de geheime orde. Dat je karan en voor je. Dat je dat je karan en voor Jezus eten. Trouwens, hij opereert niet. Sommige mensen worden aangevallen. Huwelijk, de val huwelijk aan. Ja, misschien, per wat toema, de val huwelijk aan. Maar zijn de in een vijfvoudig bediening. Maar dat is nog geen kroelijk voor kaarsmanen. Maar deze is niet dat mijn kaarden niet meer hier. De val sma huwelijk aan. De dingen bediening. Trouwens, de in politiek. Maar God op nosaf na God op chaden go drape. Dat they make misbruik omdat they go in politiek. They fem one posisi. Dat they waka via posisi dat die. Na nga bousa geest. Fals ma lasta. Wa losa ye fem presi. Sa dey duisunin. Ma wan fashuka on masker afeyanti disi. Na do te roepen tot de Heer. En hij gaat u bekend maken wat in het

leaf that smile go take sunny, chat do there. Smile go bene land, go take it power. Saraway just smile go bene land, go take it power for doisene. That tamara defien, tede kwa photo, that they knaputaki, that they tag gado boom. Nibisma abi dekati. And that I make a Bible mukutaki. No make alasma poti anuna you tapo. Insa suma ipoti anuna yu tapo. Fi wan sabi fasani de, imuse suku masra. Imuse suku masra. Omdat yaren terokwa young brother be din wakamente da ma lusu. Da man taka konshi, taki amansa itira kamente ne din gado. Ay taki anga watra bousa makti. En geliefde vandaag aan de dag, de man dat fadongwa gron tapo. Man de shi werke leksa epsa. Ade belangrijk voor shi, en luka bebel boko taki, im snel fuyere. En zade ook to, im snel fuyere, maar langzaam om te praten. Im shi snel, alle de verborgen zijn die vafeyanti. Im se volle vafeyanti opereer, en suma ay gebruik. Iwa los me go tek sanya liba, maar ti de man te mi wani weki op taki. Om stop, omdat we nog zelf tamara. Luku saf sajanawi na de grens kondre fusalek de Colombia. Luku soort aardbeven konde tegemo. Uno sabi ano de fara fusana. Te we taigo doro so e Libya ini afkodre. E dusan sa gado no lobby. One day aka mekitaki wa aardbeven saka kwa ini srana. En geliefde, suma dede dede ino ma yepi. Omdat ya kondre de mantang etanomo libi ainya doti sondu. Ya, ya wualo Christen, se freise de here ni mer. Den afrede fu gado no demoro ondru Christen. Akomoro weine, aleti fu gado insranang, dena wantu presi namo for the rest, leti no demoro. Openbare no demoro in wualo gemeente, de begi omdat den du mu begi. De abuwa programma, omdat je programma voor de doodzade moest toe. Maar die de mama temi wani weki op. In om lukusa pite du da je du. In om lukusa meneer ex edu da je du entu. Im sabi fu you srefi. En die de mama temi tak nanga you. Me rupi op fu you kong in a krinanga gado waka santa. This way de ti de mama temi apostle Frans Jacob. If you wani ondersteuna programma di si geliefde financieel. Dat je kan bellen op 86-15-048. Dat moet dat naar jou. Dat moet tegen je zijn. Moest de pers nog een keer. 86-15-048. Dat je kies me direct. Dat je kan tegen je kan ondersteunen. Een programma die ze. Ik noem ze geniet van programma. Wang. Maar langer wang aan je programma. Zodat je programma kan dan in stand voor horen. Voor tjara. A juiste boskopo. Minoma pot watra. Gado karmi fudu asani rek. And at that me do mi best. Ala ten fudu. Me gado bless you. Abi success a wiki disi. And tawaka iwini. Tawaka offering comes a water fu gado. Ne folaka medre hei. Ma folak Jesus Christus. Amen.

0: Het is 10:00.
1: Ja, ja, ja, ja. Suma verjaart idee. Verjaar onze prisiri. Alla Satra Manting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar onze prisiri. Dus bent u jarig geweest? Of bent u vandaag jarig? Of bent u morgen jarig? Van harte gefeliciteerd.

Satram Manting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar Osso Presiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica en ik luister naar Radio Shalom.
1: Ja, suma verjaart idee, verjaar onze prisiri. Alla Satra Manting, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar Osso Prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

Ja, ja, ja, ja. Suma verjaart idee, verjaar also prisiri. Alla Satramanting, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar Osso Prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Nice. Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar Radio Shalom.
1: Ja. Suma verjaart ide, verjaar onze prisiri. Alla Satra Manting, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar Osso Prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: 11 uur.
1: Goedemorgen luisteraars, welkom in de Music Box. Dit is weer een nieuwe aflevering voor deze week. Hoe gaat het met u? Ik hoop dat u een hele mooie week achter de rug heeft gehad, een mooie werkweek. Als u met verlof bent geweest, hoop ik dat u goed hebt kunnen uitrusten en dat u dan de komende week weer vol goede moed van start mag gaan. Ik wil een ieder bedanken die zijn tijd neemt om te luisteren naar dit mooie programma. Mooie muziek voor u, speciaal voor u geselecteerd. En dan mogen we zo van start gaan met het eerste lied, Woutu Ade van Ruth Koyna.

van harte goedemorgen, luisteraars. Welkom in deze nieuwe editie van de Music Box. Wanneer ik hier mag zitten om u van dienst te zijn, is het only genade, genade op genade. En daar danken wij de Heere voor. Ik wil ieder hartelijk groeten die luistert en een fijne luistertijd met de Music Box. En dan gaan wij zo van start met lied nummer 1, Living Hope van Phil Wickman.

Ik wil u tussendoor een bemoediging meegeven in dat we in deze tijd ons geloof moeten richten op de Heere Jezus, zonder twijfel. We zien hem niet, maar hij ziet ons wel en hij hoort ons wel. Geloven is juist vertrouwen dat hij ons altijd hoort en ziet. Het volgende nummer waarnaar we dan zullen luisteren is Holy Forever.

En tot slot van dit programma wens ik u een heel gezegend weekend toe. Blijft u de Heere danken. Dank de Heere elk moment, elke stap die we maken, lieve mensen, mogen we blij zijn. Anderen kunnen het niet meer, weet u. Maar blijf de Heere danken onder alle omstandigheden. Al bent u in het ziekenhuis, al bent u ziek, al moet u zich voortbewegen in een rolstoel. Dank de Heere onder alle omstandigheden. God is goed en we houden van hem. Hij houdt van ons. En geef hem dan de lof en de dank morgen in de samenkomst of in de kerk. Samen met uw medebroeders en zusters. God houdt van dankbare harten. Wanneer de Heer iets voor ons heeft gedaan, dan vindt hij het heel fijn wanneer wij terug naar hem gaan om hem dank te zeggen. En zo eindigen we dan dit programma met het laatste lied van Sina, I Know Who I Am. Tot de volgende keer.

0: Het is 12 uur.
1: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koesewijnenstraat nummer 12.
2: Unlocking your purpose in God. I will speak from scripture, but also I will speak from my

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Leininon.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papa's of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken.

Op zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heren zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis

Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Door elkaar aan te raken, communiceert u als echtpaar op krachtige wijze uw liefde. Praten met en vooral luisteren naar elkaar vormen de basis voor een gezonde relatie. Wanneer we echter elkaar aanraken, wordt onze verbondenheid concreter. Omhelzingen, knuffels en positieve aanrakingen zorgen voor een prettig en ontspannen gevoel. Het vermindert angst, stress en zorgen. Het leidt tot vermindering van depressieve gevoelens en stemmingswisselingen. Wat er precies gebeurt is dat de productie van het stresshormoon afneemt, terwijl de productie van het zogeheten gelukhormoon toeneemt. Liefdevolle aanraking stimuleert vertrouwen en ontwikkelt positieve gedachten over elkaar. Door elkaar aan te raken, communiceert u als echtpaar op krachtige wijze uw liefde. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

0: Het is 1 uur.
1: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.
2: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit

0: voordelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Adco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Goedemiddag, Clara Ozo. Maar dat is op prijs. Dus heb je check kost, Clara? Maar met zo'n kwaliteit toch?
2: Hé, hey broer. No stress you a day. Je no jere. Historex abouan nieuw verfi. Verfi.
1: Hè? Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat zei dat hij.
2: Verfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Toen lees me tegen ik, bab. Verfi. Na een nieuw merk toch? En een verfi die zie. G.U. na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Me bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
0: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.

0: Skip. Da Skip.
1: Samen zuinig. Water voor iedereen. Ook bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beschermen van onze drinkwatervoorraad. Controleer op lekkages. Voorkom verspilling. En kijk waar je waterverbruik kunt verminderen of water kunt recyclen. Samen zorgen we ervoor dat er water blijft voor iedereen. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje maar toch, mijn vierse lassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade naar Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Die a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

Forever, ever mine.

0: Het is 2:00.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: with Duppels Ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffie. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Jij hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Su.
5: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Het is 3:00.
1: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions, your vision is our execution.

0: Veininon. Shup, shup,
1: de nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu, voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
2: Enter is Gates with Thanksgiving en is

Op zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heren zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet. Kom en loof de Heren.

0: please no photos.
1: Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: is Inspiration FM.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Navio.

0: Skip. Das Skip.
1: Samenzuinig. Water voor iedereen. Ook bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beschermen van onze drinkwatervoorraad. Controleer op lekkages, voorkom verspilling en kijk waar je waterverbruik kunt verminderen of water kunt recyclen. Samen zorgen we ervoor dat er water blijft voor iedereen. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.

Priori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Verzet je tegen verleiding. In elke relatie kunnen verleidingen zich aandienen. We zien een ander die er zoveel mooier of knapper uitziet dan onze eigen man of vrouw. En als die ander ons ook nog uitnodigend aankijkt, wordt de verleiding versterkt. De geschiedenis in Genesis 39 over de knappe Jozef in het huis van Potifar, waarbij een gefrustreerde vrouw hem in bed wilde hebben, laat ons zien hoe echt verleidingen kunnen zijn. In de Bijbel staat dat deze vrouw dag in, dag uit achter Jozef aanzit. Verleidingen ontwikkelen zich meestal langzaam. In het hoofd begint een gevecht met gedachten als: waarom niet? Het is maar voor even. Het is thuis zo zwaar. Ik denk dat ik dit verdien. Het geweten wordt uitgeschakeld. De fantasieën maken overuren. En het moment van echt ingaan op de verleiding is niet ver weg meer. Dat is de strategie van de vijand, de grote verleider en misleider. Volg echter het voorbeeld van Jozef. Hij voedt zijn gedachten niet met fantasieën, maar verzet zich gelijk aan het begin. Verzet je tegen verleiding. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel Sanfisi en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Het is 5 uur.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with Duffel's Ketchup.
1: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Wil je nog vliegtuig aan het landen?
2: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
1: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
2: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
1: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
2: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
1: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
2: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of te appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
3: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you ka hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hi, ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah, yeah.
4: Thank you, cause you keep on blessing. Enter his gates with thanksgiving and his courts with

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Reenviel aan de Hayaristraat.

0: SBG, 60 years of impact.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

0: Wie is daar? Het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen? Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Het is 6 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

keurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double ketchup.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om met huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu. Naskip.

0: discrimineren, niet allemaal zo te zeggen.
1: Ja.
0: Belangrijk is wel gewoon dat je aangeeft welke medicatie je gebruikt, welke bloedverdunning je gebruikt. Kijk, de tandheelkunde is heel dynamisch.
1: Ja.
0: En ja, patiënten die vaker zijn geweest bij een tandarts of bij JTV, mm-hmm. of gewoon door voor medische behandelingen zijn gegaan. Mm-hmm. Ik heb in het verleden dus vaker gehoord dus dat men moet stoppen met bloedverdunners en zo.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik wil, laat me ook heel voorzichtig zijn hoor. De medicaties zijn belangrijk, dus men moet weten wat voor medicatie men gebruikt. En aan de hand daarvan kan de behandeling dus worden aangepast.
1: Okay.
0: Toch, dus dat is heel belangrijk om te weten. Maar helaas, Ian, ik moet ook eerlijk toegeven, heel veel mensen kennen hun medicatie niet.
1: Mm.
0: Ze drinken het of gebruiken het jaren. Mm-hmm. En wanneer ze komen voor een tandheelkundige behandeling of een ingreep.
1: Mm-hmm.
0: Ja, bent u hypertensiepatiënt? Ja, gebruikt u medicatie? Ja, wat gebruikt u? Bloedverdunner. Welke bloedverdunner? Die witte, die ronde.
1: Mm-hmm.
0: Ja, maar die, ja, als professional heb je me niet geholpen. Want Kabel is ook wit, is ook rond. Snap je? Dus het is belangrijk om te weten wat voor medicatie.
1: Oké, maar om je even te onderbreken hoor. Mm-hmm. Waarom stelt hij zo'n vraag? Volgens jou, wat doet die bloedverdunner? Wat voor link is er?
0: Het zit in de naam, het verdunt het bloed.
1: Oké. Okay.
0: Toch, dus een behandeling kan dan daardoor, dus als je bijvoorbeeld stel een kies trekt of je bent bezig schoon te maken wanneer het gaat bloeden, is de kans dan groot dat de persoon gewoon gaat doorbloeden.
1: Mm.
0: Snap je? Dus vandaar die vraag. Dat bedoel ik met, deze mensen weten dat ze ook vaker zijn geweest.
1: Ja,
0: ze zijn
1: misschien
0: ook vaker teruggestuurd geworden, want voor de veiligheid zeg je van, hey, op advies van je arts of je specialist, degene die medicatie voorgeschreven, die moet toestemming geven. Dus vandaar dat denk ik dat die vraag komt.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar zoals ik je zei, het is belangrijk, je kan meteen toestemming vragen, maar dat is ook iets waar wij jaren heen hadden geworsteld.
1: Mm-hmm.
0: De mensen kregen de medicatie en het is sowieso belangrijk, want je algehele gezondheid is belangrijk. Maar ze worden niet echt erop voorbereid.
1: Ja.
0: Toch, ze kunnen bijvoorbeeld krijgen bloedverdunners, ik noem maar een naam, laat ze gaan Marco maar. En het wordt ze niet gezegd van, hey, mocht het zijn dat je een tandheelkundige of een of ander ingreep doet, kom terug naar mij, zodat ik toestemming kan geven.
1: Ja.
0: Dus dat soort dingen worden.
1: Ja.
0: En dat is het niet dat ik de arts of zo een natrap geef hoor. Maar die duidelijke informatie, of die informatie is ook belangrijk.
1: Ja.
0: Want ja, sowieso, de mensen moeten dus nu bloedverdunners gebruiken.
1: Mm-hmm.
0: Of andere soorten, of medicatie gebruiken. Mm-hmm. Maar koppel ook terug van, hey, als er wat is, of als je doorverwezen wordt, of als je een of andere behandeling moet doen, of een andere medische behandeling.
1: Mm-hmm.
0: Zo kunnen ze het tenminste formuleren van, kom terug naar mij, of laat je eerst checken. Of, maar dat gebeurt dus dat sommige mensen niet meer verlof, sommige mensen niet meer, en dan komen ze daar aan. En dan krijg je
1: vervelend.
0: Je kan je niet helpen, want je moet eerst, eerst toestemming krijgen van je arts. Snap je? Dus dat zijn ook dingen die we along the way leren. Het zijn groeipijnen, het zijn dingen die we moeten leren. Maar zoals ik het zei, ik zei het al in het begin, althans bij ons voorgesprek, dat ik wel die verandering zie. Het is wel mondjesmaat.
1: Mm-hmm.
0: Maar de Surinaamse samenleving.

0: is nog niet dental-minded.
1: Ja.
0: En dat kan ik in mijn 14 jaar, kan ik een beetje linken aan onze cultuur. Ik zei al, wanneer gaan we naar de dokter? Wanneer we ziek zijn. Pas als we ziek zijn, gaan we naar de dokter. Dus pas als ik kiespijn heb, dan pas ga ik naar de tandarts. En dat is niet de stijl. Omdat je dan meestal laat ontdekt als je gaatjes hebt. Je laat ontdekt als zo'n kies bijvoorbeeld nog gered kan worden. Als je gaten hebt, als je tandvliesontstekingen hebt. Parodontitis, dat is een erge vorm van tandvliesontsteking. Waarbij je bot dan is aangetast. En dan bijna een slechte prognose is, kan je zeggen.
1: Ja.
0: En dat zijn dingen die je vaak hoort. En een heel simpel voorbeeld dat ik altijd geef aan mijn patiënten is van... als je, stel bijvoorbeeld, ooit eens bloed ziet uit je oor komen. Je longt wat dat eraan. Als je oog bloedt, je longt wat dat eraan. Waarom niet dezelfde mentaliteit als je tandvlees bloedt?
1: Ja.
0: Dat hebben ze niet. Ze zeggen, maar ik heb misschien hard gepoetst. Of, ik heb zwakke tanden. Of, je hebt geen zwakke tanden.
1: Ja.
0: Het is niet normaal als je tandvlees bloedt. Je kan niet poetsen en je tandvlees bloedt. Er is something wrong. Toch dezelfde denkwijze, dezelfde manier van, als je bloed ziet komen uit je oor, uit je hand of uit je longt wat dat eraan, wel ga naar de tandarts. Van ik wil een controle doen, want wanneer ik poets, zie ik dat het bloed. En het kan misschien iets zijn, misschien heb je te hard gepoetst bij je van petten, maar het kan ook zo zijn dat je werkelijk tandvliesontsteking hebt en je weet er niet van. En dat moet dan behandeld worden. Maar dus die mentaliteit van pas als ik pijn voel of pas. Je wordt een jaartje ouder. Ga voor een algehele check-up. Ga ook naar de tandarts om de 6 maanden. Dus die link, die bewustwording moet er zijn.
1: Yeah.
0: En ik snap dat tandheelkunde duur is. Maar zoals ik zei, het is maar 100 SRD. De controle kost bij ons maar
1: 100 SRD.
0: Barkie. Barkie. Karwa sabun komoro barkie. Soms is dat duur moro, snap je? En dan krijg je dat uitgebreid. En ik kan zeggen, een diagnose van even om te vullen, even om schoon te maken. Weet je, en dit en dit en dit. En dan kan er dan een plan. Maar wordt er een planning voor je gemaakt. En je kan naar de dichtstbijzijnde tandheelkundige kliniek van ons gaan.
1: Ja. Oké. Nou, dat is dus antwoord op de vraag van Steve. En die mevrouw zei van, doen jullie aan bijscholing?
0: Ja, sowieso als het gaat om bijnascholing, dat doen we. We roepen ze klinische avonden.
1: Okay.
0: Dat hebben we. En het zijn dan verschillende onderwerpen. En aan de hand daarvan doen we dan die bijnascholing. Moeten we aangeven dus dat we ook volgens de internationale standaarden werken. Zoals ik je zei, de opleiding is een bacheloropleiding momenteel. Dat is een HBO-opleiding. Het is in 2016 een bacheloropleiding geworden.
1: Ja.
0: Dus we leveren helaas geen jeugd aan verzorgers meer, maar oral health therapisten. Dat mooie woord. Heb je woord toe. Oral health therapisten is dat we afleveren sinds 2016. En we doen aan BNA-scholing. Tandartsen die komen, artsen die workshops verzorgen. En ook mondhygiënisten en zo die allemaal verzorgen.
1: Ja.
0: Dat hangt eigenlijk sowieso van het onderwerp af. En ook de relevante dingen. Kijk, bijvoorbeeld, we houden rekening met de ASA-scores. Dat is een score wat je krijgt vanuit de medische kant. Omtrent contra-indicatie. Dat zijn dus in situaties waar mag je wel in welke staat of kan je... handelingen plegen, moet je stoppen, moet je remmen, moet je doorverwijzen. Alles is internationaal.
1: Ja.
0: En we hebben nauw contact met tandartsen. Er zijn tandartsen binnen de organisatie. Er zijn tandartsen die ook de opleidingen verzorgen. Dus,
1: Ja. Oké. Heel lang terug hoor. Dan hoorde ik, want ik wilde eigenlijk mijn gebit laten schoonmaken. En mijn tandarts kon toentertijd niet. Waarschijnlijk was ze uitlandig of zo. Maar ik wilde heel graag mijn tand schoonmaken. Maar dan vroeg ik nog, was het een vriend van me of een familielid van me? Zei van, moet ik naar jeugdtandverzorging gaan? En ze zeiden toen van, je moet naar jeugdtandverzorging. De man grof hoe langer is aan dat hij. Is het waar?
0: Dus je hoort, zoals ik zei, er zijn sowieso verbeterpunten. De vraag is, wat is de mangrove? In die zin van, ik ga het niet anders doen aan banken schrijven, we krijgen soms klachten. We pakken ze aan, we hebben een klachtencommissie. Maar zoals ik zei, de mensen worden opgeleid om goed om te gaan. Maar ook het communiceren met de patiënt is heel belangrijk.
1: Ja.
0: En dat probeer ik ook altijd te doen. Kijk, iemand die voor het eerst zijn of haar gebit gaat schoonmaken.
1: Ja.
0: Je mag verwachten dat het niet...
1: Het gaat een beetje pijn doen.
0: En de vakterm is tandsteen. En je hoort het al in die naam. Het is precies zo hard als steen. Ja. Er is apparatuur, toch? Er is apparatuur dat het vaart gemakkelijk. Maar het apparatuur dat ik over is, die machine, komt niet overal. Dus je gaat met de hand bepaalde zaken moeten doen. En het gaat pijnlijk zijn. Je gaat niet onder stoelen en banken schuiven. Mm-hmm. Maar je moet de patiënt ook erop voorbereiden.
1: Ja.
0: En las ook pauzes in. Als die persoon het echt niet kan verdragen, stop. Weet je, dus gewoon even, oké, ik neem een pauze. Of doe het beroepend per gebied. Mm-hmm. Al moet je alleen bijvoorbeeld de onderkaak voorin alleen doen. Alleen voor als mijn kong in het akkoord is. Ik heb van patiënten ook gehoord dat ik ruw ben. Maar wanneer ze dan elders gaan staan, boy,
1: liever was ik denk.
0: Maar wat ik zo ook zeg, hier ga je het even voelen. Dit gaat even onprettig zijn. Weet je, omdat je echt goed soms plekken hebt, er zijn locaties soms in de mond. Het gaat even pijn doen hoor. Mm. Maar ik wil geen zachte heelmeester zijn. En dat leg ik de mensen ook uit. Ik kan ook heel subtiel voor je schoonmaken, maar ik doe je geen goed. Dat over een paar maanden
1: kom je weer terug.
0: Kom je weer terug. En weet je wat het mooie van de zaak is, Ian? Stel, ik probeer de patiënt te pleasen, toch? Dus door hem of haar geen pijn te doen.
1: Ja.
0: Dan ga ik dus, dat wil zeggen dat je niet echt grondig schoonmaken. En dan belandt deze persoon bij iemand anders.
1: Oh.
0: En dan je vertelt me,
1: ja.
0: Ik heb schoongemaakt. Ja. Waar ben je gehitip? Nou, is je de man op boek. Snap je wat ik bedoel? Dus ik heb liever van, laat mijn werk goed doen. Mm-hmm. Wanneer die persoon elders belandt, maar dacht, maar dat is wel goed schoongemaakt. Oh, het gaat pijn doen. Ik heb eentje gehad. Ik heb die man helemaal begeleid. Hij kwam voor het eerst schoonmaken en hij had heel veel tansien. Maar hij had pijn.
1: Ja.
0: Maar aan het einde zei hij me voor, ik ben je dankbaar. Want die switch heeft hij ook gezien. Want je merkt ook meteen het verschil. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Je gebit heeft ongeveer, je tandvlies heeft ongeveer een week nodig om goed te herstellen.
1: Mm-hmm.
0: Dus als je na een week al verandering ziet, dan zie je ook dat die mensen, En meestal is het misschien de eerste twee behandelingen die echt pijn doen. Maar daarna, als je regelmatig komt, dan gaat het mogen. Want je leert hoe je moet poetsen. Want zoals ik zei in het vorige gesprek, wat is goed poetsen? De meeste mensen, ik kan poetsen.
1: Mm-hmm,
0: Wanneer je in de stoel komt en ik heb die plak verklikken tot is in het midden. Dan de man is kritisch. Dan de man is kritisch. Dus om weer antwoord te geven, het kan. Maar zoals ik zei, je gaat met de patiënt moeten praten. Je gaat de patiënt echt moeten sturen en begeleiden.
1: Ja, ja.
0: En vooral, zoals ik zei, je moet om de 6 maanden komen. Stel, iemand is 20 jaar, is nooit geweest.
1: Mm-hmm.
0: En komt voor het eerst, bas. Het gaat niet. Alle ophoping voor tandsteen, dat ben. Het is precies zo hard als steen hoor. Sommige mensen, hoe is die van tandsteen free? Wanneer je soms bezig bent, dan zie je dat de meeste mensen een face shield hebben. Nou, het is niet om te lachen.
1: Het
0: is precies zo hard als steen. Dus het gaat, en je tandvlies is gevoelig op dat moment. Dus ik snap de mensen hoor. Want like I said, we moeten met ze praten, we moeten die mensen begeleiden.
1: Ja. En hoe zijn jullie van plan dus dan om deze informatie eigenlijk te verstrekken? Doen jullie ook op social media jullie dingen?
0: Dus we zijn wel actief op social media, maar eigenlijk wat ons sterk maakt is eigenlijk dat we gaan naar scholen. As we speak is er een delegatie momenteel naar Coroni en naar Wageningen. Waarom? Omdat de maand mei is voor ons de poetsmaand. 7 mei is de nationale poetsdag. 7 mei 1993 is onze mascotte ontworpen geboren.
1: Oh, ja.
0: En in dat kader hebben we dus dan gemeend om in de maand mei, of met name op 7 mei...
2: Hallo?
1: Hoor je punt, Ivo. Yes. Ja, goedemiddag, u bent in uitzending. Of goedemorgen, sorry.
0: Goedemorgen.
2: Hallo.
1: Ja, hoort u ons? Hallo?
2: Hallo?
1: Ja, hoort u ons? Nee, hè? Oké. De persoon hoort u ons niet. Oké, geen probleem. Als u ons niet hoort, kunt u altijd nog even, als u een vraag heeft, een WhatsApp-bericht sturen op het nummer 8-7-5-5-3-5-8. Yes? 8-7-5-5-3-5-8. Dan ben ik zeker dat uw vraag beantwoord wordt.
0: Yes.
1: Van u wel.
0: Yes, dus 7 mei is de Nationale Poetsdag. Mm-hmm. En in dat kader houden we dus jaarlijks willen we awareness brengen binnen de samenleving.
1: Mm-hmm.
0: Dit jaar is het thema de tandenborstel, want we koppelen elk jaar een thema daaraan. De tandenborstel, en het is een middel dat we vaak gebruiken. Het is een voorwerp dat we dagelijks gebruiken.
1: Mm-hmm.
0: Het is bewezen dat de tandenborstel meest gebruikte hulpmiddel is.
1: Mm-hmm.
0: En er is nog steeds onvoldoende informatie over de tandenborstel. Dus we zijn hebben gemeen om de functie van de tandenborstel, dus waarvoor wordt het gebruikt. Hoe onderhoud je een tandenborstel, want dat is ook heel belangrijk. En hoe kies je de juiste tandenborstel voor jezelf. En dat doen we op de verschillende scholen. We zijn naar VOJ Kwarasan geweest, Milo Kerklaan, we gaan naar Milo Wageningen, Tatakalin, we zijn naar Milo Meerzorg.
1: Mooi.
0: De Renkewitsch School doen we morgen aan. OS Flora 2 doen we aan. Het zijn een aantal scholen. En dat is gewoon in het kader van 7 mei. Dus we zijn hier en daar bezig. We krijgen ook vanuit de samenleving, de praktijk, voornamelijk over de scholen, aanvragen. Maar zoals ik ook zei, we proberen zoveel mogelijk de scholen aan te doen. Maar we hebben ook die mankracht nodig. En daarmee ik wil zeggen sukkelen, maar dat is eigenlijk onze zorgpunt in het groot formuleren.
1: Ja.
0: Maar we hebben aanvragen vanuit Galibi, we hebben aanvragen vanuit Mungo en we gaan naar daar. We zijn bezig met een project. We zijn ook bezig fondsen te genereren, want dat is ook belangrijk.
1: Mm-hmm.
0: In het verleden heeft UVTV zich daarvoor heel sterk gemaakt.
1: Mm-hmm.
0: Maar je moet ook nagaan, dat praat ik over misschien 30 jaar terug, 20 jaar terug. En dan was het dus het ook een hele andere community. Er zijn een aantal mensen met pensioen. Er zijn een aantal. Dus het is give and take. Instroom, uitstroom. En we hebben ons altijd hard en sterk daarvoor gemaakt. Ik kan me nog heel goed dat ik ook van scholen werd gehaald. Want dat hoorde ook. Jullie komen niet meer naar die scholen. Jullie worden niet meer gehaald van de scholen. Het is een beetje anders. Of times have changed. Ook nu met het nieuw burgerlijk wetboek. Wel toestemming, geen toestemming. Dus het is een samenhang van een aantal factoren, sorry.
1: Ja, ja.
0: We willen. Ik weet wel dat er sommige projecten zijn waarbij we dus wel nog leerlingen halen van de school om de polies, de klinieken te bezoeken.
1: Ja.
0: Maar we zijn wel actief. We hebben programma's waarbij we dus vanaf de consultatiebureaus beginnen.
1: Oké.
0: Okay. Want zoals ik zei, de doelgroep is 0 tot en met 18 jaar. Dus we beginnen vanaf de consultatiebureaus. De crèches.
1: Ja.
0: Toch, die hebben ook heel vaak gebeld. We hadden ook een heel goed draaiende crèche-programma. Dat wordt dit jaar weer opgepakt. Dus dit jaar, laat zeggen november, gaan we weer starten met de verschillende crèches. We gaan naar de crèches. We trainen en leren de crèche-leidsters hoe ze moeten poetsen. En dan, weet je, along the way gaan we dan weer naar de scholen om vanaf de kleuter B, eerste klas, weer te poetsen, leren. Weet je. En dat is de achterliggende gedachte. Dus blijf ons volgen. Er zijn scholen die sowieso ons contacten. En dat mag. En het wordt goed genoteerd. En we maken er dan ook afspraken. En ook in het verre binnenland, zoals ik zei, we zijn die doelgroep niet vergeten. Ik heb een mail ontvangen van, zoals ik zei, een school te Galibi, een school te Mungo. We zijn bezig met de projecten. En als er ook anderen zijn die graag willen dat de organisatie een bezoekje moet brengen, dan doen we dat ook heel graag.
1: Ja. Oké. Okay. Ja, ik kan me nog heugen, like Jim Boy, dat je jeugd dan verzorging bij komt in Akkomawijnen. Want toen der tijd was ik op Kronenburg.
0: Mm-hmm.
1: In Akkomawijnen is eigenlijk een dorp.
0: Dorp, je moet oversteken.
1: Oversteken.
0: Ik heb daar van gehoord.
1: Te drap je dan bij Pandoro en dan moesten we ons zo'n tanden poetsen.
0: Precies. Omdat daar ook die bewustwording moest komen. En dat zeg ik je. Poetsen zijn twee.
1: Ja.
0: Het is belangrijk, ik had je gezegd, de functie van het gebit is veel. Het is los van kouwen. Toch is dat je eten goed moet malen. Want ik vertelde je over mensen die uittrekken en die disbalans brengen. Want wanneer je een kies hebt getrokken, is dat niet het einde. Je bent verholpen van die pijn.
1: Ja.
0: Maar je hebt daarna, door het weghalen van een tand of kies, heb je disbalans gebracht in je gebit.
1: Ja.
0: Toch? Waardoor dat plotseling in de mij vertelde. Die tand is lang geworden, want het atifisaka. Of je hoort, ik kou nu meer aan de andere kant.
1: Mm-hmm.
0: Maar wat men ook vergeet, is door het niet goed malen van voeding,
1: ja,
0: je je eten niet goed kan verteren. Wat gaat dan gebeuren? Je maag gaat dan veel meer maagzuur moeten produceren.
1: Ja.
0: Om het eten af te breken, om het eten te verwerken. Mm. En dan krijg je maagklachten. Mm. En dan leek die link misschien, oh, dat was het, terwijl je gewoon je gebit moest aanpassen. Mm. Omdat je dus bijvoorbeeld veel hebt uitgetrokken.
1: Yeah.
0: Je moest een prothese plaatsen en zo. En dan was dat verholpen. Dan had je geen maagklachten. Maar dat besef komt meestal laat. Mm. Snap je? Een ander ding is over articulatie, het spreken.
1: Yeah.
0: Trek bijvoorbeeld die voortanden weg of die hoektanden en zo. Je kan die klanken kan je dan niet meer maken.
1: Ja, klopt.
0: Toch, als iemand bijvoorbeeld een volledig gebit heeft, als hij dat gebit weghaalt, is die persoon moeilijk te verstaan.
1: Mm, mm-hmm.
0: Snap je? Dus dat zijn de dingen. Dat zijn een paar dingen. Ja. Als je lacht, je ziet meteen dat, hey, allemaal last van TV of allemaal Paul. Dus we noemen dat de esthetiek. Toch? Okay. Dat is ook allemaal wat er al speelt. En mensen worden gepest. Hoor. Ik ken kinderen die komen van, hey, die man lacht mee, want ik heb Poort TV. Of die man lacht mee, ik heb een garage.
1: Ja.
0: Snap je? Dus het is heel belangrijk.
1: Ja. Oké. Nou, het is momenteel al 7:10. U luistert nog steeds naar Radio Shalom. We zijn in gesprek met Fanuel, die jeugd en verzorging vertegenwoordigt hier. En het is allemaal interessant om te horen over hoe het allemaal toegaat bij jeugd en verzorging, maar ook hoe belangrijk het gebit is. En dat we eigenlijk de nadruk leggen op het verzorgen van het gebit.
0: Yes.
1: En hoe belangrijk het is voor u. Want ik wist niet dat bijvoorbeeld je maag eraan kon.
0: Ja.
1: Is dat niet toch? Dat het slachtoffer kan worden van een slecht gebit.
0: Ja.
1: Dus if you have want if you poor go filling here hoe heet het? Een kunstgebit. En doen jullie dat ook?
0: Nee, dat doen we niet. Maar dat zeg ik dus. De adviezen geven wel. Dus want kijk, als iemand. Kijk, als je één keer trekt middels orthodontie, dat praat ik over buigelwerk, kan je dat misschien wel niet alles zo mooi op zijn plaats krijgen.
1: Yeah.
0: Maar heb je bijvoorbeeld een paar kiezen uitgetrokken en dan ga je dan wel die moeten vervangen met een kunstgebit, een partiële gebit of een valide gebit.
1: Yeah.
0: En die adviezen geven we wel, want kijk, zoals ik al zei, de mensen komen met een pijnklacht.
1: Yeah.
0: Dus je gaat de pijn sowieso verhelpen.
1: Mm-hmm.
0: Maar, abakapisimki, dat is maar ook dat je leeft. Je hebt 3 of 4 kiezen getrokken.
1: Mm-hmm.
0: Je gaat dan onbewust ga je meer aan de andere kant kouwen.
1: Mm-hmm.
0: Dus stel bijvoorbeeld, je hebt rechts uitgetrokken.
1: Yeah.
0: Dan ga je dus niet meer aan links kouwen.
1: Yeah.
0: Maar wat gebeurt er? Dat wordt daar overbelast.
1: Mm-hmm.
0: Dan krijg je dan nu kaak. Je kaak doet dan pijn. Kaak klaar. No, maar dat is dat niet. Dat is die disbalans. Want onbewust, ik bedoel, ik heb geen kiezen meer rechts. Dan maar kouw links. Maar dan met aan kouw links. Dan plotseling wat maand heb ik een boemie kaak. Of dan plotseling word je krik wanneer je mond open. Maar
1: Het is
0: overbelast.
1: Ja,
0: toch? Terwijl er links en rechts kiezen zijn, zodat je dat eten ook kan verspreiden. En dan links van je kan komen rechts ook. Dus het lijkt zo, dat zeg ik, het lijkt zo dom.
1: Ja,
0: of niet dom, maar het lijkt zo gek.
1: Ja, ja.
0: Maar we onderschatten het, weet je?
1: Ja, klopt.
0: Een ander ding waarom we ook die stress hebben gestrest over de tandenborstel, is het belang van de tandenborstel. Weet je, de mensen, ik moet poetsen, ja, klopt. De tandenborstel is er om tandplak te verwijderen. En tandplak is de boosdoener, omdat in tandplak er bacteriën zitten die ontstekingen en gaatjes veroorzaken. Het is een heel proces, maar als je tandplak verwijdert, verwijdert dus in principe ook die bacteriën. Er zijn 4 factoren nodig om een gaatje te veroorzaken, want een gaatje is een proces dat komt. Je gaat bijvoorbeeld niet vandaag of morgen een gaatje krijgen.
1: Mm.
0: Toch, je hebt we roepen het met een mooi woord, een element, dus dat kan zijn een kies of een tand.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt tijd, want dat is een proces.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Je hebt glucose, we roepen dus dan voeding, suikers nodig.
1: Mm-hmm.
0: En je hebt die bacteriën nodig.
1: Mm-hmm.
0: Dus verwijder je één van die factoren, dat een gaatje normaal komt, snap je?
1: Mm-hmm.
0: We kunnen tijd niet verwijderen.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, je gaat je kies ook niet uittrekken, dus in de meeste gevallen. Maar je kan die bacteriën, dus één van die factoren kan je wel verwijderen, dat zijn die bacteriën.
1: Yeah.
0: Dus door goed te poetsen, heb je dat al verholpen. Maar dan komt dan weer het spreekwoord, een goed gereedschap is het halve werk.
1: Mm-hmm.
0: Dus hoe goed is je tandenborstel? Mensen kopen nu tandenborstel, het is mooi, het is die. Daarbij bij Biggie tandenborstel, die er zijn zoveel mythes over de tandenborstel. Hardpoetsen, nee, verkeerd. Een tandenborstel met harde haartjes is niet goed. Je beschadigt je tandvlies. ja, we adviseren zachte haartjes. Ja, maar dan in een poel. Nee, dat is niet waar. Niet de kracht is nodig, maar je techniek is belangrijk. Snap je? Stek maar bijvoorbeeld, if je one jeans broek. Als je blijft schrobben na een tijd, dan zei je, papa broek je briti toch? Stel dat gebeurt met je gebit. Toch, dus niet een tandenborstel met harde haartjes kopen. Ja. Ook niet medium, maar soft. Zachte haartjes. Soft moet erop staan of zachte haartjes. We adviseren ook een tandpasta met fluoride, dat is tegenwoordig bijna altijd zo. Fluoride is een stof die je tanden en kiezen stevig maakt of beschermt tegen gaatjes. Je krijgt dus dan minder snel gaatjes. En dat adviseren we ook. Er zijn ook heel wat pros en cons daarover, maar het heeft wel bewezen dat fluoride de tanden en kiezen lang sterk houdt. Je tandenborstel, het kiezen van een tandenborstel, niet een tandenborstel met een te grote kop. Sommige, weet je, je bereikt de plekken achterin niet. Je maakt de plekken niet eens schoon.
1: Ja.
0: Een tandenborstel met een kleine kop. Denk maar aan een vingerkootje, dus dat is die streep tussen
1: beide. Ja.
0: Die borstelkop moet ongeveer zo groot zijn als één vingerkootje.
1: Oh,
0: ja, maar dat is bruikbaar voor je gebit. Zodat je achterin, want vaak is het dan zo dat die achterste kiezen worden overgehaald. En dat ben je dan in poorie. Omdat je daar niet bereikt. Voorin door mijn focus, maar dat bakas hier door mijn focus. Snap je? Zoals ik zei, zachte haartjes, dat is ook belangrijk. En het onderhouden van je tandenborstel.
1: Ja.
0: Nadat je tandenborstel hebt gebruikt, dat je het gaat spoelen.
1: Maar zei je dat mijn mik, Sani, hard en medium dan?
0: Is wat de markt biedt, is de vraag.
1: Ja, maar inderdaad hoor, want ik ga je eerlijk zeggen hoor, ik ben transparant.
0: Ja.
1: Ik gebruik hard.
0: Ja.
1: Want mijn viertak, mijn poetsen.
0: Precies, maar dat is die mitte tong.
1: En vooral ook die tong, hè. Dan weet ik dat ik, nou mijn viertak,
0: akring.
1: Maar inderdaad, is de techniek.
0: Nee, maar de vraag is waarom ze verschillende termen, zoals ik zei, is als de markt dat vraagt, toch? Is vraag en aanbod, toch? Dus ze weten dat bijvoorbeeld, soft, want die harde haartjes, zoals ik zei, je poets in principe niet alleen, je verwerkt niet alleen tandplak. Along the way, dat plotseling dat ben je gevoelig omdat je de soda dan ben gaan poetsen. Dat je tandvlies hebt beschadigd, je hebt je glazuur, dus dat is die je hebt je glazuur beschadigd en nu wanneer ik iets koud of iets warm denk, dat is ook niet dat. En wanneer je gaat kijken, zie je werkelijk van eerst in zulke diepe inkiepingen, omdat je hard hebt gepoetst. Door die tandenborstel.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja.
0: Maar ook mensen die een tandenborstel bijna 7, 8 maanden gebruiken. Nee. Of de mij wacht natuurlijk dat het tip was die haren uit elkaar. Nee, dat is
1: ook niet. Maar die
0: zijn niet. Nee, maar dat bedoel ik toch. Als niet het dat is. Maar
1: waarom? Ik probeer naar, om de 2 maanden probeer ik.
0: Ja, 3 maanden is gangbaar. Om de 3 maanden waarom? Dus los van het feit dat de reinigingskracht afneemt. Dus met andere woorden, je moet het zien, check maar een bezem. Als je goed kijkt, de bodem, of althans waar de grond bereikt, of waar de vloer bereikt, daaraf, precies. Maar daarboven is nog goed. Oké, bij het tandenborstel is hetzelfde, alleen is het microscopisch klein. Dus soms zijn die haren nog goed, hè, maar het is al 4 of 5 maanden. Je moet het vervangen, want die reinigingskracht neemt af. Toch? Een ander ding is belangrijk, is dat je ook bacteriën ophoopt aan de bodem of aan die haartjes. Kweken bacteriën. Toch? Dus die bacteriën houden van vochtige plekken. Dus ik niet gebruik het niet meer. Nou, om mijn bacteriën te constant. Dus jij denkt dat je reinigt, maar je zet je bacteriën goed niet meer voor, snap je? En ook als je ziek bent geweest, ik vind het soms vervelend, maar ik ben grieperig. Ik ben wel een nieuw type bossen niet gebruiken. Ik kan gebruiken, want ik ga me opnieuw besmetten, omdat die bacteriën daar hangt. Dus als je ziek bent geweest en het is bijvoorbeeld binnen 2 of 3 maanden, moet je het ook vervangen, want je gaat weer ziek worden. En dat zijn dingen. En niet te hard poetsen, gewoon een tandenborstel met zachte haren. En ik was vorige week op VOJ Kwarasan. En ik vertelde dit, gewoon hetzelfde waarover we nu praten. Precies zo vertelde ik het aan de studenten. En een student zei van, ja, maar ik moet bijna iedere maand mijn tandenborstel vervangen. En ik vroeg hem, waarom? Ja, die haren gaan uit elkaar. Maar ik dacht van, waarom? En weet je waarom? Omdat je drukt. Dus een zachte tandenborstel gaat in tegendeel uit elkaar.
1: Ja.
0: Toch, waardoor je dus in principe, het moet voor jou een indicatie van, omdat ik druk. Want in principe moet je 3 maanden houden. Dus als ik iedere maand een andere tandenborstel moet kopen, als ik een soft tandenborstel met zachte haren gebruik, dan is dat een indicatie voor dat je druk. Maar dat gebeurt niet bij een tandenborstel met harde haren. Dus het gaat misschien wel uit elkaar, maar misschien pas na twee maanden.
1: Ja,
0: maar
1: ja,
0: dan heb je al heel veel schade verdicht aan je gebit. Snap je?
1: Ja, ja, ja,
0: dus
1: ja, ja, ja,
0: het is eigenlijk ook een soort van indicatie van als ik een tandenborstel met zachte haren gebruik en misschien dat ik drie weken mijn kinking. Omdat die weer uit elkaar.
1: Ja,
0: toch
1: ja,
0: maar een heel belangrijk punt, Ian, en je gaat het niet willen geloven. We zijn naar zoveel scholen gegaan. Oh, we hebben ook OS Winti Y gedaan. Helemaal vergeten om dat aan te geven. Maar we hebben nog steeds anno 2026. En het is misschien eng om te horen. En ik legde de studenten dit precies zo uit.
1: Ja.
0: Pas wanneer je in de schoenen staat van mensen, kan je of ga je beseffen hoe belangrijk bepaalde zaken zijn. En ik oordeel niemand. Maar anno 2026 zijn er nog steeds mensen, en ook vooral kinderen, die één tandenborstel delen. En dat is onkan. Omdat je bacteriën eigenlijk over. En de mouwen dachten, hoe kan het? Maar als je een gezin hebt van een alleenstaande moeder of een alleenstaande vader, en hij heeft zes kinderen, en hij kan dat niet permitteren, want hij verdient ook niet veel. Toch? Dus stel bijvoorbeeld, ik zeg ze altijd, 100 SID is niets voor iemand die 10.000 SID verdient. Maar als je 1.000 SID verdient, dan doe je inkopen, dan gaat het een barkie dat die. Snap je? En ik heb het meegemaakt, gewoon. En het is een zo'n stomme vraag, man. Als ik die vraag stelde, wie heeft hier zijn eigen tandenborstel? Meneer, hoe kan je zo'n vraag stellen? Maar er zijn nog steeds kinderen die geen eigen tandenborstel hebben. Dus we proberen ook daarop te anticiperen. En het leek echt gek, you know, Corey. Het leek gek, maar er zijn nog steeds mensen. Omdat ze dat gewoon moeilijk hebben. Dus dan maar die keer dat, ik ga helemaal geen tandenborstel kopen. Ik koop eerst tenminste één, maar dan praat hij.
1: Ja.
0: En dat is juist niet de bedoeling. Dus waar wij ook kunnen inspringen, proberen we echt ook de mensen tegemoet te komen. Snap je, we zijn van plan om ook onze eigen tandenborstel te launchen.
1: Oh.
0: Dus stay tuned. We gaan onze eigen tandenborstel launchen. En die zullen dan te verkrijgbaar zijn in alle klinieken van de JTV, van de Stichting Jeugdtandverzorging.
1: Mooi.
0: Maar het belang van een goede tandenborstel en je eigen tandenborstel is ook belangrijk.
1: Ja. Mooi, man. Zo, voor degenen die pas erbij zijn aangeschoven, we praten met Vanuel. En Vanuel is dus de vertegenwoordiger van Jeugd en Verzorging, JTV. En we praten zo een beetje over het gebed en hoe het allemaal gaat in Jeugd en Verzorging. Het is momenteel al bijna 10:50. Dus heel snel gegaan, mensen. Ja. Ook omdat we een beetje, wat later zijn begonnen. Eigenlijk moesten we een tweede serie hebben.
0: Oké.
1: Maar we gaan nog even naar een pokoe luisteren. Alleen zodat u nog echt kunt genieten van Radio Shalom. Alhoewel, ik gewoon door wil trekken en praten. Maar laten we even een break inlassen. Yes. En daarna gaan we dan afsluiten. Tot zo.

0: Ja, van u willen we doorzingen. Ja, we hebben geluisterd naar een poco Ancient of Days medley van Call Out Music. And Open the Eyes of My Heart, Lord. Mooie pokoe.
1: Yes.
0: We zijn zo zoetjes aan het eind gekomen. We hebben nog 7 minuten. We gaan nog een beetje praten. Mm-hmm. Maar ik begin nu alvast voor te bereiden dat ik na afsluitingsperiode. Mooi zo. We praten met Vanuel. U luistert naar Radio Shalom 94.5 FM. Het is het programma, het onderwerp van vandaag. En we praten over jeugd en verzorging. We hebben gesproken over Vanuel, hoe hij is gestart en dat het altijd zijn verlangen is geweest om jeugd- en verzorger te zijn. Hij heeft ook een beetje verteld hoe het is om te werken daar zo. Hij vertelt hoe belangrijk het gebed is en dat we het niet moeten onderschatten en dat het heel veel schade kan brengen aan onze gezondheid wanneer we onze gebed niet onderhouden. Hij heeft ook gesproken over zo'n beetje over de pakketten. Hè? En wat het allemaal kost om lid te zijn.
1: Ja, dus ja, geregistreerd.
0: Ja, geregistreerd te zijn bij jeugd en verzorging. En je haalde ook aan dat ook volwassenen kunnen komen. Ja, want ik dacht altijd jeugd en verzorging, je hebt echt gewoon meer
1: de jeugdige. Ja, de naam brengt wat verwarring. En vandaar ook de naamswijziging althans van het leveren van jeugd- en verzorgers naar oral health therapisten. Maar zoals ik eerder al zei, het gebit van een 18-jarige of 18-plus verschilt niet veel van een iets ouder persoon. Sowieso moet de verstandkiezer misschien later nog aanschuiven. Maar de rest is gewoon hetzelfde. En we hebben ook pakketten voor de 18-plus, dus daarin vallen dus dan ook de volwassenen, omdat het gewoon 18-plus is. En dat kost 1500 SLD tot nog toe. Maar men is wel gemeend om de tarieven aan te passen. Maar tot nu toe is het nog steeds 1500 SLD en dan ben je een jaar verzekerd. En dan heb je de op schoonmaken, vullen, trekken. Je krijgt sowieso eventueel ook voedingsadviezen, voorlichting. Je hebt maken van röntgenfoto's, zodat je dus in principe kan vaststellen. Als je dus klinisch iets niet ziet, dan kan je wel een röntgenfoto maken om te kijken. Dus dat alles is in het pakket. Zijn sowieso niet oneindig. Schoonmaken en vullen, maar zijn dus limieten. Maar je bent wel voor een jaar verzekerd. En zoals ik zei, we hebben 24 klinieken landelijk. Dus we hebben op Latour, we hebben op Nieuwegeland, we hebben op Liedorp, Kamoeien, Tamanregio. We hebben Saramaka, Karoni, Wageningen, Nikeri. We hebben nog meer. Boy, Leider. Achoni. Achoni is vorig jaar gestart. We gaan dus op Achoni niet iedere week, maar om de 2 weken. Maar middels afspraken en zo wordt dus dan sowieso geholpen. We zijn gevestigd in het Achoni ziekenhuis. En het is booming, ga niet voor jokken. We waren een beetje, ik kan zeggen, we waren niet hesitant, maar we waren wel, hoe gaat het zijn? Maar de mensen van Atjoni, shout-out.
0: Mooi, man.
1: Die geven gehoor en ook die bewustwording zien we daar komen. En iets wat we niet moeten vergeten van JTV is, we proberen altijd zoveel mogelijk de scholen mee te nemen.
0: Yeah.
1: Omdat je zoals onze motto is jong geleerd. Toch hopen we altijd de scholen mee te nemen. Dus ja, Atjoni is vorig jaar gelaunched of gestart en Ewaka.
0: Mooi. Ik heb een vraag voor je. Hopelijk kan je het beantwoorden.
1: Ik hoop.
0: Maar een vraag over de verstandkies. Is het zo dat je verstandkies sowieso moet weghalen?
1: Nee, dat is niet waar. Ik heb allemaal verstand kiezen. Het hangt helemaal van de ligging. Hoe het goed is. De verstand kiezen zijn de kiezen die als laatst komen. En het is geen verstand kiezen, maar ik ben blijkbaar zeggen verstand kiezen. In het Engels wordt het wisdom toegenomen en niet further. En wat mensen ook willen komen corrigeren.
0: Ja. Het is verstand kiezen.
1: Verre stand kiezen. Het is wisdom teeth, verstand kiezen. Klaar. En het is gewoon te maken met de oudheid. Dus naarmate je ouder wordt, word je wijzer. Dus dat is de ligging. En het zijn Griekse en Latijnse benamingen. En het wordt in principe wijsheid dan genoemd, maar niet bedankt gewoon verstand is genoemd.
0: Ja.
1: En het zijn de laatste kiezen die doorbreken.
0: Mm.
1: Iets dat we niet moeten vergeten is dat ook onze voeding is aangepast. We eten ook meer blikjesachtige dingen. Ja. Vroeger was het echt zo. Kijk,
0: was puur.
1: Ja. Maar behalve dat, de natuur, maar de wijze hoe zaken werken.
0: Mm-hmm.
1: Je hebt druk en trekkracht.
0: Okay.
1: En daarmee werkt de orthodontist, dus de persoon die beugels plaatst.
0: Yeah.
1: Stel maar iemand die zuigt, mm-hmm. omdat er te veel wordt gedrukt op die plek, mm-hmm. schuiven die tanden naar
0: voren.
1: Nu, met een beugel druk ik dan. Precies.
0: Mm-hmm.
1: En druk en trekkracht, de drukkracht zorgt ervoor dat je bot oplost,
0: mm-hmm.
1: trekkracht zorgt ervoor dat je bot aanmaakt.
0: Mm-hmm.
1: Dus als ik blijf drukken, toch? Mm-hmm. Dan kom ik, weet je, dan schuif ik die dingen erin, maar mm-hmm. blijf ik trekken, dan gaat het los. En door de jaren heen is men ook anders gaan eten, minder, mm-hmm. weet je, minder tranga sani, weet je, mm-hmm. gronjang en zo, mm-hmm. met schoen, meer blikjes achter dingen,
0: mm-hmm.
1: waardoor ook je kaak is gaan veranderen. Dus omdat je, check maar bijvoorbeeld met die constant goed koud,
0: mm-hmm.
1: wordt je bot ook compacter,
0: mm-hmm.
1: waardoor het dan nu moeilijker wordt om die verstandjes dan de ruimte te geven om toch. Om door te breken. Dus de ruimte wordt in principe kleiner.
0: Ja.
1: Wat gebeurt er dan? Van nature, de Heer heeft het letterlijk zo gemaakt.
0: Mm.
1: De Heer weet precies wanneer die tanden moeten doorbreken. Maar omdat er dus nu minder ruimte is, dan gaat hij dus groeien waar hij die opening vindt.
0: Mm.
1: En soms zit hij dan schuin, soms ligt hij dan gewoon dwars.
0: Yeah.
1: Waardoor die mensen dan problemen krijgen. En dan ga je die kies moeten trekken. Want zolang hij niet eruit is, blijft hij drukken. Want het moet eruit komen.
0: Ja,
1: het moet doorbreken, wordt het genoemd.
0: Yeah.
1: Een ander ding is ook dat mensen bijvoorbeeld schots en scheve tanden hebben. Weet je, TV kroon.
0: Mm.
1: Vaak is het zo dus dat je of ruimtegebrek hebt, je kaak is te klein. Of je hebt in het verleden, want vaak hoor je ook de ouders, en dat is ook de bewustwording die we kregen, die melktanden gaan vallen. Ja, ze moeten mm-hmm. vallen omdat mm-hmm. ze plaats moeten maken voor de blijvende tanden.
0: Ja.
1: Maar als je alles gaat trekken, omdat je met die verstanden, ze gaat toch blijvende tanden krijgen,
0: ja.
1: gaat alles schots en scheef groeien. Mm. Toch? Omdat die ruimte van die, of althans die melktanden, de functie daarvan is sowieso voor het melkgebied, of voor de kinderen, om te kunnen kouwen, te kunnen eten.
0: Ja.
1: Maar ook om de ruimte bezet te houden voor die tand die daaronder moet doorgroeien.
0: Mm-hmm.
1: Dus haal ik die tand, die melktand, weg, is er dus nu vrije ruimte.
0: Yeah.
1: Dus die kies bijvoorbeeld die niet daar moet groeien, kan nu wel daar groeien, want er is nu ruimte.
0: Ja,
1: snap je? Waardoor het dus nu schoon gaat worden. Die kies die daar moet groeien, daar, dan moet die kies die niet daar moet groeien, daar elders. Yeah. Dan heb je dan zo dat die hele mengel moes. Waardoor je dus dan along de weg gaat moeten beugelen om alles weer in orde te krijgen.
0: Mm.
1: Dus om antwoord te geven op je vraag over dat van de verstandjes. Je hoeft het niet uit te trekken als je geen problemen zorgt.
0: Mm.
1: Je gaat het wel moeten uittrekken als je het niet kan onderhouden. En dat is ook meestal het geval.
0: Mm-hmm.
1: Omdat men daar niet kan raken of niet kan bereiken, wordt daar dan een issue, een probleem. En dan gaat men het moeten trekken. Maar niet gewoon van nature. Ah, ik heb verstandjes, moet ik het halen. Nee, ik heb allemaal in.
0: Mm-hmm.
1: Het is wel extra tijd hoor.
0: Ja.
1: Want ik moet mijn twee tandenborstels poetsen.
0: Sorry.
1: Ik heb een kleine lening aan de borstel nodig om daar te bereiken. Om daar En sommige mensen hebben te veel werk, dus dat haal maar weg.
0: Ja. Mm. Oké. Okay. Nou, we gaan moeten afsluiten van nu wel. Het is al 10:55. Ja. Met maar ik wil je nog even de gelegenheid te geven om je boodschap uit te spreken. Wat is je misschien wat tips of zo aan de samenleving?
1: Ja.
0: Bewustwording omtrent een goed gebit, het verzorgen van je gebit. De mic is yours.
1: Ik wil je alvast bedanken, Ian. Shalom voor de gelegenheid mee geboden.
0: Mm-hmm.
1: En zoals ik al zei, onderschat de waarde van het gebit niet. Het is belangrijk. Doe een controle. Laat je gebit checken. Ken je gebitstatus. Weet wat er allemaal afspeelt in je gebit. Ik wil nogmaals stressen dus dat het is niet gewoon of niet normaal dat je tandvlees bloedt of dat je tanden bijvoorbeeld schudden of zo. Nee, laat je gebit checken, zodat je dan ook weet wat de status is en hoe je het kan aanpakken. De Stichting Jeugdtandverzorging is er om de samenleving te dienen. We bieden controles, we geven adviezen, we ondersteunen en helpen je bij het maken en het kiezen van een pakket. En ook tijdens de behandelingen zijn we daar. Dus jong en oud is welkom. We zijn opgeleid om het gebit van de Surinamse samenleving te onderhouden. En we staan open. We zijn er, er zijn 24 klinieken die gaan naar de dichtstbijzijnde. Je kan onze Facebook page checken. Je kan op de website kan je ook checken waar de klinieken zijn, de vestigingen. En ja, ga voor die controle, zodat je dan weet wat de status is. En indien je hulp nodig hebt, zijn we er om jullie te helpen.
0: Ja, mooi zo. Fanny, wel, dankjewel voor je tijd. Dankjewel dat je bent gekomen om samen met mij in gesprek te gaan. Mensen, dat was het voor dit mooie programma. Het onderwerp van vandaag. We zijn er volgende week weer met een nieuwe editie. Dus blijf afgestemd. Eigenlijk elke dag in de Motoradio. Shalom. Amustaan. Ja, 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio. We gaan eruit. Mijn naam is Ian Mourassim. En ik was vandaag uw presentator voor wat dit mooie programma betreft. Dus ik groet jullie. Ik ben er straks weer om 1 uur, zo de Heer wil. Dus bye bye. Ciao. Bye. Yes.

0: Het is 8:00.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Het algemeen pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren.

0: liefste tante als Griffy. En wij zijn weer mee in de acte, jong. Wat denk je nou niks te doen?
1: En dan,
0: Jij hebt niet dingen aangesteld, Roway. Nou, Sam, tante, die zat me om mijn phone ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
2: Wie are you?

FM. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw op hem. Nou, mijn vinger komt vast.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Ozone 6-in-1 spray. En why? De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nagemaakte schoen. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
2: Is echt een aanrader.
3: Jij moet het ook proberen.
4: Enter is Gates with Thanksgiving. En is Courts with...

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heren zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis

0: Het is 9 uur.
1: Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.